Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag voerde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend president Pashinyan. Zijn partij Burgercontract staat vooralsnog op 57% van de stemmen. Daarna volgt Sterk Armenië met 21% van de stemmen. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord sluiten met buurland Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport afgelopen maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland en hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd gisterochtend betrapt op de A2, waar de maximumsnelheid 100 kilometer per uur is. De Mercedes-rijder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. De politie ging achter de auto aan, maar zonder succes. Uiteindelijk vonden agenten de Mercedes in Houten, zonder de bestuurder. En de verdachte die is later opgepakt in een ander voertuig. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, het is helder en zo'n 12 graden. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: Trent.
1: But all I wanna know, baby, is

Show. Blend. Lars Melitzen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag vuurde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57%. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip. Daarmee was het een recordvangst. Vermoedelijk was het doel om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-doom in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Het weer, het is droog bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: and soul. Blend. 4 uur.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0. Al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er meerdere naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord sluiten met Azerbeidzjan. En de politie heeft een bestuurder opgepakt die bijna 240 km per uur reed. De Mercedes-rijder werd betrapt op de A2. De automobilist kreeg een stopteken, maar reed door en slalomde door het verkeer heen. De bestuurder werd later gezien in een ander voertuig en aangehouden, en ook is het rijbewijs ingenomen. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.
1: Yeah, something special, you know? Something epic. Lloyd Banks. You know, 'cause a nigga thuggin' on me, he don't wanna see you smile, baby.

0: 5 uur.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Het zou gaan om een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Bij die aanvallen gisteren voerde Iran meerdere raketten af op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0, al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. In de Filipijnen kwam zeker 1 inwoner om het leven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. In een Japanse stad blijven alle 94 scholen dicht vanwege een beer. Die is zaterdag voor het eerst gezien in een woonwijk en later dook de beer op vlakbij een middelbare school. In Japan zijn de laatste jaren steeds vaker incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima nog 4 mensen gewond bij een berenaanval. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: But Sister Lana,
1: man,
0: if you don't say something, speak up for yourself, they think you stupid. You know what I'm saying?
2: Home of classic R&B, hip-hop, and soul. Blend. Censuur.
3: Lars Militse met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Die raketten zijn volgens het leger allemaal onderschept. Het is voor het eerst sinds het staakt het vuren dat de landen elkaar direct aanvallen. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen omgekomen na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Later waren er zeker 16 naschokken. Er zijn meerdere gebouwen ingestort. Inmiddels wordt er gewaarschuwd voor tsunamigolven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoge gelegen gebieden te gaan. Er zijn ook tsunami-waarschuwingen in Japan en Indonesië. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wilde de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. En de originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Ze eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. Later vanochtend een mix van zon en wolken. En wat later op de dag is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

die gekkigheid horen, dan moet je luisteren naar de Morning Show op NPO Blend. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Lekker wakker worden met elkaar. NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 7 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren, waarbij ballistische raketten werden afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Volgens het Israëlische leger zijn meerdere militaire doelen geraakt, zegt correspondent Daisy Moore.
2: Denk dan aan radarsystemen, luchtverdediging, dat soort zaken. Volgens het Israëlische leger zijn dat locaties in de hoofdstad Teheran, ook in Isfahan, Tabriz, Kermanshah en andere plekken in West-Iran.
1: De Iraanse raketten zijn volgens het leger onderschept en er zijn nog geen berichten over slachtoffers. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen door een aardbeving. Die was voor de kust en had een kracht van 7,8. Daarna waren er zeker 16 naschokken. In het land geldt inmiddels een tsunami-waarschuwing, net als in Japan en Indonesië. De Chinese leider Xi Jinping begint later vandaag aan zijn tweedaagse staatsbezoek aan Noord-Korea. Hij is daar op uitnodiging van de leider Kim Jong-un. Sinds de uitbraak van corona is Xi er niet meer geweest. Het land ging hermetisch op slot. China is een belangrijke bondgenoot van Noord-Korea, maar voelt de druk van Rusland, dat onder meer gebruik maakt van Noord-Koreaanse soldaten in Oekraïne. De originele zangeressen van K3, Karen, Christel en Kathleen, hebben gisteren voor de laatste keer samen opgetreden. Het was het laatste reunieconcert in Antwerpen.
3: Ik ben Karen.
4: Ik ben Christel.
5: Ik ben Kathleen.
6: Voor altijd jullie K3.
1: In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind. Bij een graad of 21, in de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen zonder zorgen. Nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Het is 7:10. Bong Simang, zeggen we dan.
1: Bong Simang. En over Bong Simang gesproken. Ja. Ik moet toch bekennen, ik heb een beetje FOMO.
0: FOMO van?
1: Ja, ik zie allerlei beelden voorbij komen op mijn socials. Ik hoor familieleden praten over hoe de vibe is op Curaçao op dit moment.
0: Oh!
1: Ja.
0: Want de vibe is gewoon lekker. Zondag begint het WK. Ja. Zondag eerste wedstrijd Curaçao.
1: Heel het eiland staat op zijn kop. Want iedereen is zo trots dat wij mee mogen doen aan het WK.
0: Land.
1: Ja, en dat is toch wel echt heel bijzonder. Dus ik hoor dat er in bepaalde wijken waar jongens zijn geboren of opgegroeid, dat daar grote foto's van hun daar staan. Er is een oma van een van die jongens die een heel groot blokparty gaat houden. Ja, het is. Ik heb echt wel zoiets van, als er een moment was dat je op Curaçao had willen zijn, dan was het nu. Ja.
0: Het is wel grappig, want ik dacht dat je het ging hebben over Kanye West. Want mijn tijdlijn staat vol met het concert van Ye.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, Ye, a.k.a. Kanye West.
1: Ja.
0: Dat was dus zaterdag in de Gelredome.
1: Mm-hmm.
0: En ik ga vanavond, hij is vandaag jarig.
1: Oh.
0: En dit is het tweede concert vandaag in Nederland. Ook het laatste voorlopig.
1: Oké. Okay.
0: Maar ik zag overal die halve wereldbol en mensen die helemaal uit hun dak gingen.
1: Geez.
0: We bellen later in de show ook met onze collega Veronica hierover.
1: Ja.
0: Het is wel grappig dat we dan zo'n verschillende tijdlijn hebben, toch? Jij ziet hele andere dingen dan ik.
1: Ja, ja, ja, gek is dat, hoe dat gaat.
0: Ja, nou, je hoort dus daar over beide trouwens. Hoor je vandaag meer in de morningshow.
1: Zeker.
0: Hoe ben jij opgestaan? Hoe is het met jou als je nu luistert naar de mooie morningshow op NPO Blend? Stuur even een berichtje. Dat vinden we wel leuk om te horen. Van hoe ben je opgestaan na dit mooie weekend? Dat kan dus via de NPO Luister-app. Daar staat een knop die heet NPO Blend. En als je daarop klikt, kan je op berichtje klikken. En zo kom je bij ons terecht in de studio. Alvast bedankt voor je berichtje ook. We draaien zo meteen Honey Dijon met Just Friends. En ook En Vogue komt eraan. Maar eerst Candyman met Knockin' Boots.

0: you know I'm real. Real.
1: Ja, dan heb je het over seks en dan heet je de snoepman. Klinkt een beetje vreemd, toch? Dat je denkt, nou...
2: Dit is NPO Blend. Home of classic R&B, hip-hop...

0: Date met Kulosa en Afordia, Candyman met Knock in the Boots. Goedemorgen, dit is de Morning Show. Het is weer 18 over 7 op je maandagochtend. We gaan naar Jasmine, want die heeft iets heel lekkers voor ons klaargezet.
1: Jasmine's Classic.
0: Ja, wat hebben we er zin in?
2: Het klinkt wel een beetje smerig. Ze heeft iets lekkers klaargezet. En ik ga het hebben over een vrouw die 76 jaar is geworden.
0: Ja, hartstikke lekker. Kan nog wel heel mooi zijn, toch?
2: Ja, nou ja, de reden waarom ik voor deze track heb gekozen is omdat ik haar heb mogen zien. Een paar maanden geleden bij de Ladies of Soul.
0: Oh ja,
2: dat was een van de gasten. En ik moet je zeggen, she was still hitting the notes.
0: Wauw.
2: Dat je denkt, nou Mariah, ik zou toch wel eventjes op les gaan bij mevrouw Mrs. Denise Williams. Want ze stond daar en ze ging gewoon. En ik dacht, holy shit.
0: Hoe kraakt je stem niet?
2: Nou, maar dus dat. Ja. En ze was echt, ze was zo adorable. Ik heb haar daarna ook nog eventjes achter de schermen mogen ontmoeten.
0: Oh, wat goed.
2: En super lieve vrouw. Echt, ja, zo cute. Dus ik volg haar nu op Instagram.
0: Aha. En 76
2: en daar zag ik dat zij jarig was afgelopen. Open week.
0: Oh ja.
2: Ja, is ze 76 jaar geworden. Dus ik dacht, nou, hoe leuk is het als ik een track van haar speel, waar ik als kind ook echt nog herinneringen aan heb. Gewoon een soort van bepaald. Het is ook een bepaalde sound van die tijd. En ook een bepaald dansje. Ik heb het over Let's Hear It For The Boy van Denise Williams.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag.

0: gezegd, vrijdag 13 juli ook op het mooie North Sea Jazz Festival. Je hoorde The Roots met The Sea 2.0. Dus eigenlijk 2.0. En het mooie van het North Sea Jazz Festival, dat is natuurlijk altijd 3 dagen. We gaan daar uitzenden met Blend.
1: Ja, ja, zoveel zin in.
0: Ja, dat wordt wel echt leuk.
1: Ja.
0: Alhoewel, wij als morningshow zijnde, staan we misschien gewoon in een lege hal met een radiostudio. Maar het is wel leuk dat we er zijn, ja.
1: Nou, ik ga sowieso rondlopen.
0: In die lege hal, ja. Dat trekt nog niemand op. Zo vroeg is er nog niks, hè?
1: Nee, maar goed, ik ga er wel zijn de hele tijd.
0: Dat is belangrijk,
1: ja,
0: dat je er
1: toch?
0: Bent.
1: Ja.
0: Dan kan je gewoon het podium opklimmen. Ik ben hier, Jasmine is in de tent. Ja, leuk.
1: Nou, het is eerst droog, geregeld zon en weinig wind bij een graad of 21. In de loop van de middag is er meer bewolking en vanuit het westen komen er buien.
0: Nou, de zomer van 2026.
1: Fris zomerweer.
0: We hadden weer 3 seizoenen afgelopen weekend.
1: Crazy. Ook gewoon hagel zag ik.
0: Hagel, dan weer zon ook. Gewoon echte
1: hele
0: zon.
1: Hele dikke regendruppels.
0: Je kon alle jassen meenemen, paraplu.
1: En het enige is alleen, ik zag geen regenboog.
0: Nee, niet?
1: Nee, van waar ik was zag ik geen regenboog.
0: Heb je die video gezien van die regenboog? Volgens mij was het in Indonesië. Die zag eruit als die kartbaan van Mario.
1: Wat?
0: Die ging echt van groot naar smal.
1: Nee.
0: Ja, ik kreeg die alsmaar in mijn tijdlijn.
1: Oh, wauw.
0: En ik was al aan het proberen om er Mario-poppetjes op te plakken. Maar ze filmden hem zo. Dat het leek nooit alsof hij echt aan het rijden was.
1: Oh, wat jammer.
0: Ja. Ik wil dat Mario-muziekje erachter zetten. Weet je wel, Mario Kart leek me leuk. Maar ja, weer 2 uur van mijn dag weg.
1: Ja, wauw.
0: En Vogue komt binnenkort ook naar Nederland. Vertel ik je zo meer over. Don't let go. Van de Anvo komt eraan. Maar eerst, ja, we kunnen ook gewoon vrienden zijn natuurlijk. Honey Dijon met Just Friends. Your

0: Je hoorde En Vogue met Don't Let Go. En deze dames komen naar Nederland 17 juli. Staan ze op het Kwaku Festival bij de Friday Concert. En je girl Jazzy mag ze aankondigen.
1: Yay!
0: Woehoe, we're so excited. Wake up call.
1: Favela Street, een voetbalinitiatief met projecten specifiek gericht op jongeren in achterstandswijken die te maken hebben met sociale uitsluiting in landen zoals Haiti, Lesbos en Curaçao. Het initiatief werd opgericht door oudspeelster van Jong Oranje en eerste vrouwelijke street legend Roxanne Heakaya.
0: En voor dit WK hebben kledingmerk Patta en Favela Street de handen ineengeslagen samen met Nike voor de trainingscollectie van het Nederlands elftal. En dat ontwerp is niet alleen mooi, maar heeft ook nog eens betekenis. Om daarover te praten hebben Roxanne, oftewel Rocky, aan de telefoon. Goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hey, Roxanne, kun je uitleggen wat jullie met Favela Street allemaal doen? Wat het ultieme doel van deze organisatie eigenlijk is?
2: Ja, we zeggen eigenlijk altijd, we creëren een nieuwe generatie rolmodellen. En doen we met de kracht van straatvoetbal. Ik vind zelf altijd een soort van achterstandswijken, dat soort dingen. Zo zou ik het niet willen zeggen. We werken gewoon met jongeren. Mm-hmm. Die te maken hebben met sociale uitsluiting. Dat doen we actief in Nederland en op Curaçao. En we zijn ooit begonnen in Brazilië, in Rio de Janeiro. Vandaar ook de naam en street vanuit het straatvoetbal. Het gaat eigenlijk vooral over het creëren van zelfvertrouwen. En willen dat jongeren in de spiegel kijken, dat ze voelen, ik ben iemand en ik heb de wereld iets te bieden. Omdat als jongeren soms te horen kunt horen iets te waarom iets niet mag of waarom je iets niet kan. Mm. Daar werken we eigenlijk aan binnen onze programma's. Dat is eigenlijk net als van als je zegt dat je als jongere uit een achterstandswijk komt, dan heb je vaak niet, dan heb je natuurlijk niet dezelfde kansen. Maar alleen al dat stempel doet iets met het beeld waarop hoe we naar sommige jongeren kunnen kijken. Ja. En daar proberen we wat aan te doen.
1: Wat heb je allemaal al bereikt met Favela Street?
2: Dat vind ik eigenlijk ook wel met Favela Street. We hebben een motto, dat is be a drop, start a ripple. Dus we kijken altijd heel erg naar hoe kunnen we voor zoveel mogelijk jongeren een positief verschil maken. Vooral dat ze dat voor zichzelf kunnen doen. Dus wat hebben we bereikt met Favela Street? Is denk ik überhaupt het feit dat we... Ja, ik ben het ooit 12 jaar begonnen. En dat we nu een organisatie zijn met meerdere programma's in Nederland, op Curaçao. Daarin als organisatie zijn gegroeid. Maar vooral dat je, denk ik, met je passie mag werken. En dat je jongeren daarin waar mogelijk kunt bereiken. Dus dat is denk ik wat we hebben bereikt. En natuurlijk dat achter op het shirt van het Nederlands elftal.
0: Ja, ik wou net zeggen. En inspireren natuurlijk ook. Ja. Want jullie hebben vanwege het WK dus een trainingscollectie uitgebracht met onder andere Patta. Wat maakt die samenwerking zo bijzonder?
2: Ja, ik denk het feit dat je dus überhaupt op dat shirt mag komen. Dus is natuurlijk een capsule collection door Nike en Patta ontwikkeld. Dat heeft Nike onder andere met Nederland gedaan, maar ook met een aantal andere voetbalbonden waarvan zij de sponsor zijn. En eigenlijk is elke samenwerking per land met de voetbalbond, met een merk, een kledingmerk en dus ook een community partner van Nike. En in Nederland zijn wij dat. En bijvoorbeeld in Engeland is dat weer een andere organisatie. Dat is niet iets wat je van tevoren bedenkt, zeg maar.
0: Ja, is toch te gek dit.
1: Wel mooi om te zien ook, de oranje spelers gewoon met jouw logo dan op de achterkant. Kan je iets vertellen over het ontwerp?
2: Je ziet natuurlijk de Surinaamse invloeden, die spelen natuurlijk een belangrijke rol op dat shirt. Maar dat is natuurlijk echt wat Patta heeft ontworpen. En even heel plat gezegd, wij zijn gewoon het logo wat op de achterkant is gedrukt. Ja. Maar het is natuurlijk vooral vertegenwoordiging van de verschillende gemeenschappen binnen Nederland ook. En dat juist die diversiteit de kracht is van het land.
1: Heb je al wat gehoord van de spelers?
2: Nee, niet specifiek over Favela Street, maar gewoon, ze zullen het vast heel mooi vinden.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat als je het ziet, dat je dan toch wel echt super trots bent.
1: Ja.
2: Ja, absoluut. Ja, zeker. Toen ik die foto van Virgil van Dijk zag met ons logo op de rug.
1: Keihard.
2: Ja, dat is natuurlijk ontzettend tof. En ik zat in het vliegtuig onderweg naar Curaçao. Dus ik was eigenlijk pas, ze zullen het vast heel mooi vinden.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat als je het ziet, dat je dan toch wel echt super trots bent.
1: Ja.
2: Ja, absoluut. Ja, zeker. Toen ik die foto van Virgil van Dijk zag met ons logo op de rug.
1: Keihard.
2: Ja, dat is natuurlijk ontzettend tof. En ik zat in het vliegtuig onderweg naar Curaçao. Dus ik was eigenlijk pas geland. En toen zag ik al van alles binnenstromen. Dus

0: met wie we werken.
1: Ik zag ook dat wij gewone mensen die shirts deze week, later deze week kunnen bemachtigen als we dat willen.
2: Kijk, dat is mooi.
0: Ja, klopt. Alleen niet met ons logo erop, just so you know. Want die zijn echt ook wel een paar mensen. Ja, nee, nou, dat kan dus niet. Maar
1: ik wil je logo.
0: Het shirt is nog steeds heel mooi.
2: Roxanne, stuur twee voor ons.
1: Met logo.
0: Ja, precies. We gaan het apart houden.
2: Top.
1: Roxanne Heakaya, oprichter van Favela Street. Dankjewel.

0: Next Things neemt je mee naar de kapper. Kaal of kammen is de grote vraag van vandaag.
1: En iedereen, petje af, maar jij hebt je petje op.
0: Ik heb mijn petje op en jij hebt je hoofd niet kaal geschoren voor je rol in Black Panther.
1: Nog niet.
0: Het kan komen.
1: Het kan zomaar zo komen. Ja. Ja.
0: Jasmine, ik weet dat we live zijn, maar ik wilde je nog wel iets vragen.
1: En oh.
0: Ja, nu
1: ga je me onder spot zetten?
0: Ja, ik denk hardop van, zal ik dit op de radio zeggen of niet?
1: Oh, nou.
0: Ik heb dus gehoord dat jij in iemands DM bent geslijt. Klopt dat?
1: Ho. Wauw, you put me on the spot here. Oké. Ik ben niet in iemands DM geslijt.
0: Oh.
1: Maar iemand is in mijn DM geslijt.
0: Ah, ja.
1: En
0: verhaal is omgedraaid.
1: Ik moet het bewijzen. Ik had je laten zien.
0: Oké, ga zo kijken.
1: En ik vind het eigenlijk helemaal niet erg. Het is wel heel gezellig.
0: Maar je hebt toch gewoon een vriend?
1: Ja, dus?
0: Oké, zo meteen na de headlines meer over van Jasmine.
1: Oké, ik ga het straks uitleggen.
0: Want als iemand in jouw DM slijt, hoef je niet per se te reageren natuurlijk. Het is wel een beetje...
1: Oh, wauw.
0: Nou, we vertellen het grote verhaal straks na 8 uur. In ieder geval jij dan. Uh-huh. Bobby Valentino nu nog, net voor de headlines van 8 uur. Met Tell Me.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bijziendheid onder kinderen neemt wereldwijd snel toe. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Dat komt onder meer doordat kinderen minder buiten spelen en veel dingen van dichtbij doen, zegt deze oogarts.
1: Steeds meer kinderen zijn ook hoger opgeleid. Dus steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
0: Oogartsen pleiten daarom voor een nationale preventieve aanpak. Beschietingen over en weer tussen Israël en Iran. Vannacht nam Israël militaire doelen in Iran onder vuur in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël noemt het een tegenreactie na Iraanse aanvallen gisteren. In het centrum van Eindhoven is vannacht een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog uitgegraven en opgeruimd. De Britse bom van 250 kilo werd in december ontdekt onder het stationsplein. De bom is nu pas ontmanteld omdat er dit weekend toch al geen treinen reden vanwege werkzaamheden aan het spoor. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit kwam waarschijnlijk van crimineel Jos L., oftewel Bolle Jos. Dat zeggen internationale onderzoekers. Op een schip werd vorige maand door de Spaanse politie 30 ton aan cocaïne gevonden. Jos L. zit waarschijnlijk in Sierra Leone. Daar neemt de onrust toe, zegt correspondent Maurice Leden.
2: Opvallend was na de drugsvangst dat een bekende politicus een open brief stuurde aan de president, waarin hij zijn diepe bezorgdheid uitte en aangaf dat deze gang van zaken schadelijk kan zijn voor de imago van Sierra Leone als land.
0: Ook maakt de politiek zich zorgen om de interne veiligheid van het land. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind bij een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: BNN Vara, Cuba en Jasmine.
4: Over precies een maand staat hij 4 keer in de Johan Cruijff Arena. Bruno Mars staat voor je klaar met Finesse op NPO Blend.

0: Soms moet je een beetje nadenken. Ja, think, op denk, op één denk even na. Wat denk je er zelf van?
1: Denk even na, joh.
0: Gebruik je koppie wel.
2: The Morning Show.
0: Over 8 op je maandagochtend. Goedemorgen. Dit is inderdaad de Morning Show van de maandag 8 juni.
1: Yes.
0: Er komen er veel evenementen aan trouwens, hè?
1: Ja, ja, jongens. Ik kan niet wachten. Er gebeurt zoveel.
0: Ja, we draaiden net Bruno Mars en ja, die komt dan 4 keer. En
1: ja.
0: Dat is al over een maand.
1: Yay!
0: Deze maand Bad Bunny.
1: Oh.
0: Vanavond nog Kanye West.
1: Oh, kijk eens.
0: Dus ja, het zijn leuke. Yeah. De zomer is wat dat betreft hartstikke leuk.
1: Zeker.
0: Vanwege het weer niet altijd. Mace en Blackstreet komen eraan. Kelly Rowland ga ik ook zo voor je draaien. En Soul for Real staat voor je klaar met Candy Rain. Dat is een plaat waar jij ook wel een verhaal bij hebt. Jasmine?
1: Ik,
0: ja.
1: Candy Rain?
0: Het is een van je classics.
1: Ja, wist je dat Heavy D is degene die de mannen van Soul for Real ontdekt heeft? Wist
0: oh, echt?
1: Dat? Ja.
0: Nee, wist ik niet.
1: Maar voordat ze Soul for Real werden, hadden ze een andere naam.
3: We actually came up with Soul for Real with Hev.
1: Okay.
3: You understand? We got so close with him after he did, you know, audition us and was like, you know, I'm gonna guarantee you guys a deal. The name of the group that we had, it was like a real poppy name that it was like, you guys gotta get rid of that.
1: So right. What was it?
4: Da Fizz.
3: Yeah.
1: What?
3: Da Fizz?
1: Oh gosh, Soul for Real's much better.
3: Yeah. Much, yeah.
1: Yes.
3: So, I mean, just collectively we came up with it, you know, knocking around a whole bunch of different names and came up with Soul for Real and that stuck.
0: Dus uit die tijd dat alles was da in plaats van de.
1: Ja, precies.
0: Net als Das Effects, de bomb. Ja, het was allemaal da.
1: Dat is. Nou, het is maar goed dat ze het hebben veranderd naar Soul for Real.
0: Mm-hmm.
1: Oh, en als er iets is wat ze missen in muziek van nu, dan is het liefde.
0: Liefde.
4: It's also lacking love. Let's get back to what I was get back to love, ladies and gentlemen. You know what I'm saying? These songs, I'm not knocking anyone, but the songs. These days are kind of raunchy or whatever, but you know, big up to all the young heads that's out there making music. I don't think
5: it's that, just so direct,
4: right? Yeah. Exactly.
5: You know, you don't even question what they want.
4: Exactly.
5: Yeah. You know what I mean? There's no mystery behind the lyrics.
4: Right.
0: Hij geeft een big up aan de young heads. Dan weet je dat you're an old head, toch? Ik had het laatst door in de supermarkt. Ik stond naar zalm te kijken, dat ik oud ben.
1: Uh-huh.
0: En je kan dan ook kijken hoeveel kost het per kilo.
1: Ja.
0: Nou, ik zag dat niet meer. Ik moest mijn telefoon erbij pakken, lichtje aan. En toen stond ik zo gehurkt daarbij. Dacht ik, ja, damn, I'm getting old.
1: You're not a young head anymore.
0: Gelukkig werken we bij NPO Blend.

0: je maar klaar, want dit wordt toch een nacht. Get ready, Maze en Blackstreet op NPO Blend. Dit is de morning show. En ik was het bijna vergeten, maar voor de headlines van 8 uur... Ik ben achter iets gekomen. En ik dacht dat het verhaal was... jij hebt iemand gedm'd, Jasmine. Mm-hmm. Maar het echte verhaal is dus, iemand heeft jou gedm'd.
1: Ja, precies.
0: Hoe is het?
1: Is it a friend of mine? Oké, laat me even bij het begin beginnen.
0: Ja.
1: Je weet, Justin en ik die zorgen ervoor dat we iedere maand... in ieder geval 1 keer met elkaar op date gaan.
0: Date night.
1: Ja, date night.
0: We're gonna make this a night to remember.
1: Exactamundo. Soms lukt het en soms ook niet. Want we hebben het druk en die kleine natuurlijk. Maar goed, ja. Maar dus op een gegeven moment zaten we samen te kijken naar een comedy show. En van Joe Coy.
0: Dus in de zaal?
1: Nee, we waren gewoon thuis. Op Netflix aan het kijken. En toen zagen we Joe Coy voorbij komen. En we vonden hem allebei zo grappig.
0: De Filipijnse Amerikaan, toch?
1: Ja, precies. Ja. En op een gegeven moment, denk 2 dagen daarna... zag ik een reclame voorbij komen dat hij naar Nederland kwam.
0: Oh ja.
1: Dus ik dacht, dat wordt de date night.
0: Je iPhone had meegeluisterd.
1: Verrassing. Ja, tuurlijk. Je weet hoe dat gaat. Algoritme, brap, meteen, huppatee.
0: Alle reclame van Joe Coy.
1: Ik denk, prima. Dus ik denk, oké, kaarten bestellen. En toen zag ik front row tickets.
0: Echt?
1: Dus ik denk, hoe cool is dat?
0: Ja.
1: Dat ik front row ga zitten met Justin.
0: Maar met comedy.
1: Bij stand-up comedy. Je weet, je wordt geroost. Ja, precies. Dus ik dacht, dat is toch grappig. Ik hou ervan.
0: Ja.
1: Dus ik die kaarten besteld en pas veel later gezegd... oh schat, juni, ben ik aan de beurt?
0: Date night.
1: Dus hij werd zenuwachtig. Want hij zegt, front row, babe, oké, je weet toch, dit nat. Ik zeg, I know, maar gewoon, laat het over je heen komen. Het wordt gewoon leuk. Dus wij gaan daarheen. We zitten daar front row. Als ik je zeg front row, to the front rowest.
0: Ja, gewoon echt de eerste rij.
1: Like, eerste rij. We zien hem, hij ziet ons zo.
0: Ja.
1: Nou, zijn starter was ook al te gek, Joey. Superleuke gast. En toen kwam hij en we hadden echt zoiets van... oh my god, de vibe was daar. Iedereen, het was in Ahoy in Rotterdam. Mm-hmm. Iedereen was er gewoon klaar voor. En hij maakte de ene punchline naar de andere. Haalde mensen uit het publiek. Je zag een of andere guy daar zitten. Nou, die maakte die helemaal af. Was echt, ik echt in mijn broek gepist van het lachen. Maar iedere keer was hij zo naar ons aan het kijken. Of althans, naar mij aan het kijken. Dus ik denk, we gaan eraan. Dit is het moment.
0: Het komt nog.
1: Het komt. En zo'n beetje zo richting het einde van de show zegt hij... oké, wait. You know, I've been watching you the entire night, right? En ik echt zo, yeah. En hij zo... your laugh, oh my god, your light, you're bringing so much light to this show.
0: Wow.
1: And every time I do a punchline, I look at you, I'm like, oh yeah, she likes it, she's laughing. En ik was like, oh my god. En toen zei hij, so you guys together? Yeah. What, boyfriend, man? En ik zei, mm-hmm. En toen zei hij zo tegen Justin van, yo, you better take care of her, you know? Because she precious. En ik dacht zo, yes.
0: Maar je keek even naar
1: zo van, like,
0: mm-hmm. Je Justin.
1: Ja.
0: Put a ring on it.
1: Ja. En toen op een gegeven moment, de show was klaar. We staan op, beetje applaus, dit en dat. Nou, helemaal te gek. En hij komt echt nog naar mij toe om mij nog even een hand te geven.
0: Oké.
1: En dus wij staan nog even in de zaal.
0: Voelde het flirty of complimenteus?
1: Op een randje.
0: Ah ja.
1: En toen, maar wel, ja, hij was respectful. Dus ik, Justin zegt, oh schatje, het was zo leuk, dankjewel. Gaf me een brassa. En op een gegeven moment hoor ik zo, hey, wait. Kom je aangerend? En wij zo, huh? Yeah, let's take a picture. En wij zo, oké. Hij pakt mijn telefoon, maakt die foto's. Ik zeg, oké, cool. En op een gegeven moment zegt schat, het was leuk, hè? En dat, ik kom thuis. En ik denk, nou, laat me die foto posten. En ook
0: toen stond zijn nummer in je hem. Telefoon.
1: Nee, en toen ineens stond hij dus in mijn DM geslijt. Ja, Joko, hè?
0: Dus
1: DM
0: voordat
1: geslijt.
0: Jij iets had gepost?
1: Nee. Ik had natuurlijk die foto gepost.
0: Ja.
1: En hem getagd natuurlijk, zoals het hoort.
0: Ja.
1: En toen heeft hij dus ook echt bedankt voor... hij zegt, this DM is everything.
0: Wauw.
1: Ja, hij zegt, you too, you made my night twice tonight. Thank you for your energy. Felt good seeing you two laughing. Especially you!
0: Het klinkt wel een beetje alsof hij je weg wilde halen bij je vriend Justin. Toch?
1: Ja.
0: Het klinkt wel alsof je verliefd was geworden.
1: Nou ja, dat kan, hè?
0: Ja.
1: Dat kan.
0: En goede moves trouwens.
1: Zeker, maar we hebben het superleuk. Ik heb hem ook gezegd, ik vond het echt te gek. Want ik was echt even niet in mijn beste hum.
0: Uh-huh.
1: En hij heeft het helemaal goed gemaakt. En uiteindelijk heeft hij gezegd dat hij ons merch gaat sturen. Dus we krijgen een, er komt een pakketje aan.
0: Oh ja.
1: Wat het gaat worden, laat ik je nog wel weten.
0: Maar we
1: zijn nu vrienden.
0: Jullie zijn nu vrienden, ja.
1: Ja, maar luister even waarom ik deze man zo
0: deze
1: grappig vind.
0: Deze comedian zo leuk vindt, ja.
2: Don't get me wrong, the mumble rap is catchy, but I'm just saying. What the fuck? fuck are you saying? Pit tap, pit kip to pa, lifestyle. Just fucking mumbled and then said one word. Fuck you. Tip back to the back, pit tap, lifestyle. Tip man, to get into money, any. All down the mount, put back to my. Get, shut the fuck up. God, I'm sorry.
0: Ja, dus hij heeft het altijd over Young Thug, die zo zingt inderdaad. Leuk verhaal, ik ben benieuwd hoe het vervolg is. The Game en 50 Cent nu, met Hated or Love It op NPO Blend.

0: Altijd lekker als het licht op groen staat. Je hoort Beyoncé met Greenlight.
1: Het NPO Blend weer.
2: Het is eerst droog, geregeld zon en weinig wind bij een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig bij een graad of 17.
0: Maxi.
2: It's going downhill.
0: Ja, it's going downhill inderdaad. Ja, ik was even bij de berichtjes die binnenkomen. Want er komen leuke berichtjes binnen.
2: Ja.
0: Max die zegt, wie heeft wie gedm'd? Maar dat was toch wel duidelijk uit het verhaal,
2: dat was
0: toch?
2: Hij heeft mij uiteindelijk, ik heb hem getagd. En toen heeft hij in mijn DM een berichtje gestuurd.
0: Ja, ja. Oké, nou heb je antwoord, Max. We hebben het dus over
2: Joe Coy.
0: De comedian die in Nederland was.
2: Yes.
0: En vervolgens verliefd werd op Jasmine.
2: Nou, maak het niet groter dan het is, hè?
0: Winston heeft ook een berichtje, maar dat gaat ergens anders over. Die zegt, heerlijk opgestaan, na 6 maanden weer vroeg aan het luisteren naar NPO Blend. Ik ging vroeger met de auto naar werk en nu met het OV. Dus moest er weer inkomen. Bon Simang.
2: Ah, bon Simang.
0: Wel leuk. Wil je ook een berichtje sturen, dan kan dat dus via onze website. En de website is npoblend.nl. Nog makkelijker is om het te doen via de app. Dat heet de NPO Luister app. Daar kan je klikken op Blend en vervolgens op berichtje. En dan bereik je ons ook. En bedankt trouwens voor deze berichtjes. Want spontaan iets binnenkrijgen is ook altijd leuk.
2: Hoe noem je dat, spontanisch?
0: Spontaan iets binnenkrijgen.
2: Oh, ik verstond spontanisch. Daar heb ik weer wat geleerd. Maar
0: laten we daar even een half uur over praten. Want dit is zo'n interessant onderwerp.
2: Spontanisch.
0: Even spontanisch praten. Goed, zometeen bellen we met onze collega Veronica. Die is zaterdag bij het concert van Kanye, a.k.a. Ye, geweest.
2: Ik zag haar losgaan.
0: Die heeft genoten. En ik ga vanavond, dus ik wil ook tips. En gewoon vast even lekker gemaakt worden voor het concert. Kanye West is ook vandaag jarig. Ye heet hij dus tegenwoordig. Dus dat moet wel een speciaal concert worden vanavond. Dus daarover zometeen meer van Veronica. En die ging echt uit het dak trouwens. Ik zag op haar account, Veronica van Hoogdalem. Echt, die ging gewoon helemaal los.
2: Ja.
0: En ze is hoogzwanger, hè? Dus het ziet er extra mooi uit.
2: Yes, ja, heerlijk.
0: Dat is zometeen in de morning show. Eerst Pete Rock en CL Smooth. They reminisce over you.

0: De soundtrack voor de film Relationship Goals. You're the Complicated van Kelly Rowland en Method Man. Wake up call.
1: Ja, het was even spannend of het door zou gaan. Maar na weken discussies en zelfs een kort geding stond Kanye West afgelopen zaterdag in een uitverkocht Gelredome. En eerlijk, ik had een klein beetje FOMO. Jouw tijdlijn stond vol ermee. Ik heb wel wat beelden voorbij zien komen.
0: Ja.
1: Maar wat ik zag, holy shit.
0: Wat een mooie show.
1: Niet normaal. Nee, goed, de zaal ging los en onze eigen Veronica was daarbij. Good morning.
2: Hey. Good morning.
1: Je hebt nog een stem, hoor ik. Je bent nog
2: ik heb
1: stem.
2: Nog een stem, maar I'm still buzzing. Gewoon, ik ben echt waar zo ongelooflijk hard aan het bijkomen. Want wat was dit een bizarre show.
1: Wat was hetgene waarvan je echt zoiets had van holy shit, dat had ik echt nooit verwacht?
2: Nou, we hadden natuurlijk al wel wat dingetjes gezien van zijn show in Istanbul. Mm-hmm. Hij had in Amerika ook opgetreden. We wisten dat het podium eruit zou zien als een mega grote wereldbol, waar hij dan bovenop stond. Maar om dat in het echt te zien is zoveel indrukwekkender dan zeg maar op plaatjes op Instagram. Dat decor is niet normaal. Want het was een soort wereldbol wat maar ronddraaide. En hij stond op één plek de hele tijd. Waardoor je in een soort, al bijna een soort trance terecht kwam. Dat je de hele tijd naar een soort bewegend iets zit te kijken wat mega groot is. Ik bedoel, het Gelredome is natuurlijk al een heel groot stadion.
1: Ja.
2: Maar dat decor en dat licht, en het werd op een gegeven moment van een wereldbol werd het een soort bloedmaan. Alles werd rood. En toen werd het weer een ander soort maan. En ja, dat was alleen al waanzinnig. En dan heb ik het nu nog niet eens over de muziek gehad.
1: Nee.
0: Ja, want wat was het hoogtepunt qua muziek?
1: Wij zagen je losgaan natuurlijk, hè?
2: Nee, kijk, weet je wat het is? Kanye heeft natuurlijk een mega repertoire.
1: Mm-hmm.
2: En als ik voor mezelf spreek, ik ben echt opgegroeid met zijn muziek. Dus hij heeft zo'n beetje alle oude hits gedaan. Ook al wat nieuwe muziek. Maar hij heeft vooral heel veel recht gedaan aan de muziek die wij kennen van 20 jaar geleden. En dat is denk ik zo bijzonder, dat je gewoon weer even terug in de tijd wordt genomen. En ik keek ook om me heen en ik zag allemaal mensen van verschillende leeftijden. Dat vond ik ook heel leuk om te zien.
1: Ja, dat zag ik inderdaad ook. Dat viel me ook al op, ja.
2: Ja, iedereen heeft herinneringen bij zijn muziek.
1: Ja.
2: Maar dus ook de nieuwe generatie. En dat vind ik dan ook wel heel schattig om te zien.
1: Heb je iets meegekregen van de hele hetze? Dat mensen daarover spraken, of dat hij er zelf iets over heeft gezegd, dat het concert bijna niet doorging?
0: Ja.
2: Nee, hij heeft daar helemaal niks over gezegd. Er waren een aantal protesten voor het Gelredome.
0: Oh, dat wel.
1: Okay.
2: Ik denk een mannetje of 20, 50 misschien max.
0: Mm-hmm. Oh, wat veel.
2: Dat was al wel aangekondigd. Maar ik moet zeggen, iedereen was in zo'n euforische staat. Iedereen had gewoon zoveel zin om een leuke avond, een leuke muziek te horen, dat je daar eigenlijk heel weinig van merkte. En Kanye zelf heeft heel weinig tegen het publiek gesproken. Die heeft vooral gewoon die nummers eruit geknald.
1: Okay.
2: En we kregen na 5 minuten wel een compliment. Zei hij, wow, this crowd is wild.
0: Dat doet hij alleen hier.
2: Bring it back. En toen dachten we, yes!
1: Dit is speciaal!
0: Hij vindt ons leuk!
2: Ja. Hij vindt ons leuk, ja goed. Dus iedereen ging helemaal los. Maar dat was dan ook wel een beetje een van de weinige dingen die hij tegen ons zei. Voor de rest hield hij zich vooral heel erg aan die setlist.
1: Okay.
2: En het voelt op een gegeven moment ook een beetje alsof hij de muziek aan het testen was. Dus heel veel in het begin van zijn set was heel strak. En op een gegeven moment, halverwege die set, skipte hij een beetje door tracks heen.
1: Oh.
2: Gewoon om te kijken van, oké, hoe reageren ze? Oké, door. En dan zei hij ook gewoon, next.
1: Oh snap. Oké.
2: Okay. En wij echt zo, oké, weet je wel. Heel snel schakelen.
1: In
2: het
1: testpubliek, ja.
2: Ja, wat heel grappig, heel fascinerend om te zien wat daar dan gebeurde.
1: Mm.
2: Maar je moet je voorstellen, hij heeft bijna 2 uur opgetreden. Hij heeft bijna 2 uur lang bovenop die wereldbol gestaan.
1: Ja.
2: Hij had een soort mega dik pak aan. Zwarte laarzen, zwarte dikke handschoenen. Die man die was aan het zweten. Ja, dat kan niet anders.
0: Ja.
2: Het zag er heel intens uit. Ik dacht op een gegeven moment wel van, oh ja, het is voor hem. Het is niet dat hij even lekker een slokje water ging drinken of zo.
0: Helemaal niks.
2: Wow, tussendoor. Nee, dus hij stond daar dus de hele tijd. Ja, ik vond het best wel heftig om te zien. Omdat ik me ook realiseerde dat het is doodeng daarboven.
1: Ja.
2: Hij is gezekerd, maar hij kon amper lopen. Dus hij moest ook wel een beetje stilstaan.
0: Ja.
2: Ja, en het is gewoon een man van bijna 50, hè, jongens.
1: Oh, ook dat nog. Hé, hey, wat een afvraag, hè, Q, want jij bent ook bijna 50. Ja, bent ook bijna 50. Maar heb je...
2: Het is doodeng daarboven. Ja. Hij is gezekerd, maar hij kon amper lopen. Dus hij moest ook wel een beetje stilstaan.
0: Ja.
2: Ja, en het is gewoon een man van bijna 50, hè, jongens.
1: Oh, ook dat nog. Hé, hey, wat een afvraag, hè, Q, want jij bent ook bijna 50. Ja, bent ook bijna 50. Maar waar zijn jouw plekken? Want wat ik me wel afvroeg, is als jij

0: andere zwanger tegenkwam. Oh. Dus dacht ik, oh, gelukkig ben ik niet
1: tegen YouTube. Dat gek is. Ja. En voelde je het rammelen? Was ze ook aan het meedansen?
0: Ja, nee, het was super intens, tuurlijk. Ja, weet je, hoogzwanger, ik ben 31 weken zwanger. En ik kan niet stilzitten. Dus ik moet ook wel zeggen, er was een moment dat Ki, mijn vriend dus, die naast mij stond, die zei op een gegeven moment, misschien moet je heel veel gaan zitten.
1: Wat doe je net als Kanye, zeg maar.
2: Naar de auto. Ja. Die mag je de maar hele week masseren. Ja, de hele week.
0: Ik zei ook tegen hem, maar dat maakt niet uit, we hebben een goed verhaal, weet je. Dat komt helemaal goed. Komt goed. Nee, dit was echt waar, jongens, de moeite waard. Ik bedoel, er werd heel veel ook geklaagd online, ook door mij, hoor. Die kaarten zijn natuurlijk rete duur.
2: Ja.
0: Er wordt heel veel geld voor gevraagd. Gelredome is een voetbalstadion. Is het geluid ideaal? Nee. Je moet geluk hebben. Als je op een goede plek staat, is het geluid top. Als je net even pech hebt, dan nou ja, goed, is het niet zo fijn. Maar dit spektakel met de mensen, het is zo ontzettend de moeite waard.
1: Ja. Zelfs zeg, jij als concertkenner, hè?
2: Ja.
1: Ja.
0: Ik heb gezegd top 3 hip-hop concerten.
1: Wauw, nou, van Veronica van Hoogdalen.
2: Ik ben 100% benieuwd dat jij of jij dat ook zo gaat ervaren vanavond. Want hij is ook nog eens jarig vandaag.
0: Kan je? Ja. Nou, ja. Ik wil net zeggen, ik denk dus vanavond dat jij echt een hele bijzondere avond gaat hebben. Misschien komt er nog wel iemand mee. Misschien neemt hij wel Travis Scott mee of zo.
1: Ja, ik hoorde het volgens mij A$AP Rocky.
2: Oh.
1: Of het, nee, was Travis Scott waarschijnlijk. Ja,
2: Oké.
1: Ik hoorde iets
0: Travis
1: over.
0: Travis zou sens maken, omdat hij ook nog op zijn laatste plaats staat.
1: Ja, dat is het. Oh, nee, dat is Travis gewoon.
2: Nou,
1: ja.
2: we gaan het horen. Leuk Veronica, dank je wel voor bringing us to the moment. Want ja, ik heb het alleen maar online gezien. Maar waar ik vooral van genoten heb, is dat jij helemaal losging met je zwangere belly. En aan het zwaar aan het genieten was. Dus daardoor moest ik al genieten. En ik hoop dat Q vanavond ook extra gaat genieten.
1: Ja, dankjewel, ja, Veronica.
0: Veel plezier, jongens.
2: Dankjewel, lieve schat. En laat je lekker masseren.
0: Doei, schat. Doei.
2: Doei.

0: Een nieuwe topic voor de powerpockets van deze week. Want Burna Boy die staat ook op Diki Diki met Shakira. En dat is een van de WK-songs van 2026. Shakira had natuurlijk toen we in Zuid-Afrika de kampioenschap hadden. Ja, stamina, minan, waka, waka.
1: Nee,
0: oh ja, goed zo. Jasmine, leg even uit hoe we de champions songs van mensen willen binnenkrijgen.
1: Ja, het is toch, kijk, het WK is in aantocht. We zijn er bijna. We leven er natuurlijk echt al maanden ernaartoe. Ja, ik persoonlijk sowieso natuurlijk, want Curaçao heeft ze geselecteerd.
0: De Blue Wave!
1: De Blue Wave. En,
0: maar Marokko natuurlijk ook. Ja, Turkije, Colombia, Ecuador.
1: Nou, en Nederland natuurlijk.
0: En Oranje. Ja, ja, we hebben een belletje gehad over die mooie shirts.
1: Dus dat. Ja. Dus wat is jouw champion song?
0: Als je nu luistert.
1: Ja, dat je denkt, ja man,
0: we are the champions.
1: Ik voel me echt een champion met deze track.
0: A real champion, ey.
1: Kijk hier.
0: Toch, je kan allemaal, en het doet trouwens niet champion in de titel te zitten. Nee. Gewoon jouw champion song.
1: Waar jij je lekker bij voelt, waarbij je echt denkt, ja, ik voel me echt een champion.
0: Waarbij je denkt, winnen, winnen, winnen, dames en heren, lekker winnen! Toch? Zo'n beetje, ja.
1: Mooi.
0: Trouwens, die donderdag is natuurlijk wel interessant, maar zondag. Komende zondag, oh my god.
1: Ja.
0: Moet eigenlijk om middernacht beginnen, hè?
1: Eigenlijk wel.
0: Met Marokko?
1: Ja. Goed. Ik weet natuurlijk dat Curaçao gaat spelen.
0: Tegen
1: dat
0: Duitsland?
1: Om 7 uur, tegen Duitsland.
0: Ja.
1: Daarna Nederland. Gaat Nederland spelen.
0: Japan? Ja.
1: Nederland tegen Japan?
0: Ja.
1: Oké.
0: En Japan is ook nog best wel goed. Want je zou denken, die doen allemaal andere sporten. Die zijn goed in judo bijvoorbeeld.
1: Nou, maar, ik ken Japan is ook heel goed zijn in honkbal.
0: Ook dat?
1: Ja, was altijd wel een geduchte...
0: Basketbal ook.
1: Ja.
0: Ja,
1: dus zeker. We mogen geen ene tegenstander onderschatten.
0: Geen ene.
1: Maar ik zit daar sowieso met mijn familie zondag te kijken.
0: Ja.
1: En waar ben jij eigenlijk dan?
0: Ja, in ieder geval thuis. En misschien dat ik naar vrienden toe ga of vraag of vrienden bij mij komen. Oh. Nee, ik ga naar hun toe, anders wordt rotzooi in mijn huis. Maar ik zit in ieder geval de hele dag voor de beeld
1: bij. Ik zou zeggen, je mag ook bij ons langskomen hoor.
0: Oh, dat is ook wel gezellig.
1: Kom gezellig aan het Dordt. Ja.
0: Oh, je bent dan in de familie? Oh, dan supergezellig.
1: Ja.
0: Is Annie er ook bij?
1: Zeker.
0: Oh ja, dan moet ik wel gaan. Annie is de moeder van Jasmine, die is zo gezellig. En heeft altijd goed advies voor ons.
1: Ja, en eten.
0: Goed, maar nog om even terug te komen op die champion song die we van jou...
1: Wat is jouw champion song?
0: Stuur het even door. Yes. Via de NPO Luister-app, dan klik je op blend en dan op berichtje. En we zijn benieuwd. Alles kan gedraaid worden. Als je zegt, we are the champions van Queen is die, geloof ik. Zelfs dat mag. De beste en de meeste stemmen gelden. Boys to Men nu met Motown Philly. Nog net voor het nieuws van 9 uur.

0: Classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 9 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen loopt hard op. De beving was voor de kust in het zuiden van de archipel en heeft flink wat schade veroorzaakt, zegt correspondent Mustafa Margadi.
2: Ja, de beving had een kracht van 7,8 en was maar een kilometer of 15 van de kust. Dus in de stad General Santos zijn veel gebouwen ingestort. Er zijn zeker 15 doden gevallen en meer dan 200 mensen gewond geraakt.
1: Na de beving waren er zeker 16 naschokken. De Filipijnse president heeft mensen opgeroepen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Vandaag begint een grote NAVO-luchtmachtoefening. Er wordt vooral geoefend in Noord- en Zuid-Europa. Ook in Finland, dat naast Rusland ligt, zijn oefeningen. Dat land was wel tegenstander van Finland om toe te treden tot de NAVO. In Nederland vinden geen oefeningen plaats. Aan de NAVO-luchtmachtoefening Ramstein Flag doen meer dan 150 gevechtsvliegtuigen en transporttoestellen mee. De oefeningen duren tot volgende week vrijdag. In Frankrijk is veel kritiek op het rechtssysteem vanwege de dood van de 11-jarige Li Hana. Haar lichaam werd vorige week gevonden en de verdachte is de vader van een vriendinnetje. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De Franse minister roept vandaag alle officieren van justitie bij elkaar, zegt correspondent Saskia Houtuin.
3: Hij wil dat alle klachten die nog liggen of lopen, die te maken hebben met seksueel misbruik of verkrachtingen van kinderen, dat die opnieuw tegen het licht worden gehouden om te kijken of alles goed is doorlopen.
1: Het zou gaan om 70.000 dossiers. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen, die gisteravond in elkaar zakte tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker zijn werk gedaan. Eriksen kreeg het apparaatje nadat hij 5 jaar geleden tijdens het EK een hartstilstand kreeg. Het weer, eerst droog, geregeld zon en een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: BNN Vara, Cuba en Jasmine.
4: Khalid wil zometeen je locatie weten. En dit zijn Robin Thicke, T.I. en Pharrell met Blurred Lines.

0: Welk instrument zou dit zijn eigenlijk? Dan prum. Het is net geen gitaartje. Harpje?
1: Ja, dit is wel een gitaartje.
0: Ja. Maar dat prum, prum, prum. Moeilijk, hè?
1: Misschien moet ik het hem vragen.
0: Vraag het even aan chat. Location van Khalid in de Morning Show op NPO Blend.

0: Het is alweer 911, 11 over 9, op je maandagochtend. Nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. En we zijn wel een beetje op zoek naar jouw kennis van de Champion Songs. Ja. Wat zijn de Champion Songs? Nou, er komen heel veel wedstrijden aan. Ja. Komende donderdag start officieel de World Cup voetbal.
1: Soccer, zeggen ze dan. Allemaal al helemaal in die WK-fever.
0: Het wordt gespeeld in Amerika, Mexico en Canada.
1: Ja.
0: En zondag speelt Oranje, speelt ook Curaçao, speelt ook Marokko. Dus zondag is echt een dag om de TV aan te hebben als je fan bent van deze teams.
1: Candela, candela.
0: Want je kan natuurlijk ook kijken als je wil kijken voor Marokko, voor Cape Verde. Het zijn mooie wedstrijden die eraan komen.
1: Absoluut.
0: We zijn trots op allemaal. Nee, goed.
1: Wij vroegen jou om jouw ultieme champion song.
0: Ja.
1: Waarvan je echt ziet van, oh ja, als ik deze track hoor, dan voel ik me echt een champion. En Q, jij zei ook van, hey, het mag echt elk nummer zijn.
0: Alles zijn.
1: Ja, dus Lieke zegt, mag je echt elk nummer aanraden, ja. Ook House of Cards van BTS?
0: Oh ja, ja, ik heb die even opgezocht. Die klinkt zo. Want zij zegt erbij van, ja, het is een R&B song. Het klinkt wel lekker, toch?
1: Ja, zeker.
0: Als powerpokken van vandaag.
1: Zeker, Lieke, ik voel je. En Mike zegt ook Not Like Us van Kendrick Lamar.
0: Goeie.
1: Ja, dat is ook een goeie. En ja, goed, ja, er is wel eentje die wel echt heel vaak gevraagd wordt. Onder andere ook door Humphrey en Danny. Gaan we deze doen?
0: Ja, ik denk als er meerdere mensen voor gestemd hebben, dan is het wel gewoon de winnaar.
1: De meeste stemmen winnen.
0: De meeste stemmen gelden, ja.
1: Oh, gelden, sorry.
0: Ja, en welke track is het?
1: Ja, dat is natuurlijk eentje van DJ Khaled.
0: DJ Khaled, another one.
1: Ja, nee, niet. Die is All I Do Is...
0: Win! Yes. Met T-Pain, Ludacris

0: Mensen toch wel lekker wakker worden zo. Hij stond op de soundtrack van Above the Rim. En dat was een basketbalfilm met onder andere Tupac. Dus ook weer een connectie tussen deze mannen. En het was natuurlijk allemaal West Coast. Want de laatste fase van zijn leven was Tupac vooral op de West Coast, in de West Coast, in L.A. Zeg je nou op... Ja, je denkt kust, hè?
1: Ja.
0: West Kust. Nou, dat is een goeie. Dat kunnen we ook vragen aan Chad.
1: Aan Chad? Ja. Wat vraag jij niet aan Chad?
0: Ja, ik zit dus soms in de auto en dan... ik kan natuurlijk niks lezen dan, want je bent aan het rijden en focus op de weg. Dan heb ik die chatfunctie aanstaan dat je gewoon als het ware kan bellen met elkaar.
1: Heb je hele gesprekken met Chad?
0: Heb ik hele gesprekken tegenwoordig.
1: Echt waar?
0: En vaak moet ik daarna nog even checken of alles wat ze zegt... Ik zeg ze, want ik heb een vrouwenstem.
1: Oh.
0: Of dat klopt. En vaak is het niet zo.
1: Nee,
0: er zijn heel vaak foutjes in. Vooral als je dan vraagt, uit welk jaar komt deze plaat... en hoe kwam die samenwerking tot stand?
1: Oh, dus er zitten nog wel foutjes in.
0: Er zitten wel foutjes in. Ja, jammer eigenlijk.
1: Oké.
0: Ja. Goed, we gaan denk ik even updaten over wat er vandaag allemaal te doen is, hè?
1: Ja.
0: Nou, dat is het concert van Kanye West. En hier is de volgende plaat.
1: Nee, oh, wauw.
0: Nee, dat is meer te doen, toch?
1: Ja, dat is voor jou natuurlijk. Ik snap het wel. Want hij staat vandaag ook weer in het Gelderdoom.
0: En is Monday.
1: En is jarig.
0: Ja, Kanye is jarig. Ja, mensen proberen te achterhalen waar is de after. Waar die echt naartoe gaat.
1: Denk je in Arnhem of in Amsterdam?
0: Ja, dat weet ik niet. Want we hadden het er net even over. Van zou die dan overnachten in Arnhem? Mm. Grote kans dat hij toch in Amsterdam.
1: Ik denk Amsterdam.
0: Ja, want hij is daar ook gesignaleerd. Ah. De foto's die online staan van hem in zijn trainingspak.
1: Met zijn lief.
0: Dus met lief niet.
1: Oh.
0: Maar lief stond wel in het stadion.
1: Oh.
0: Ja,
1: dus toen, lief is er nog wel.
0: Ja, vlak voordat hij naar buiten ging.
1: Ja.
0: Zoende die een vrouw in een soort van spandexpakje en liepen ze samen door het halletje in.
1: Ja. Nou, ik ben benieuwd of jij op de afterparty terechtkomt.
0: Ja. En zoals Veronica net zei, Travis Scott heeft natuurlijk muziek met hem. En daarover zijn dus geruchten dat hij een after heeft.
1: Maybe there's a special surprise. Wat er vanavond ook is, de Booma Awards worden vanavond uitgereikt.
0: Oh, dat is belangrijk.
1: En Sef krijgt vanavond de Lennart Nijg-prijs.
0: Ja.
1: En dat is de prijs voor tekstschrijver die zijn sporen gedurende vele jaren heeft verdiend. Die krijgen dus dan.
0: Wat leuk.
1: Nou, zeker speciaal. Ja. En Nederland speelt vandaag nog een laatste oefeninterland tegen Oezbekistan voordat ze zondag om 10 uur 's avonds tegen Japan spelen.
0: Dat is vandaag, hè? In New York wordt die gespeeld, want ze zijn al daar.
1: Ja, maar ik zeg, wat zegt zo'n oefenwedstrijd nou eigenlijk?
0: Dat je geen moer kan of dat je het heel goed doet?
1: Ja, maar is dat dan een voorspelling voor hoe ze het echt gaan doen op het WK?
0: Ja, of houden ze zich in om gewoon even sterk te blijven voor de belangrijke wedstrijd?
1: Precies, en als je een rode kaart krijgt of gele kaart... telt dat dan voor wanneer het echt gaat beginnen?
0: Ja.
1: Ik heb heel veel vragen, zoals je merkt.
0: Ja.
1: En niet zo heel veel verstand van voetbal. Ik vind het gewoon leuk om te kijken als Nederland speelt of in dit geval Curaçao.
0: Tegen Algerije ging het niet zo goed.
1: Oh, oké.
0: Ja, dat weten we wel. Maar daar kan je natuurlijk niks aan verbinden.
1: Nee, ik heb nog ander hartstikke leuk nieuws. Want de track die we gaan draaien is van een meidengroep van mijn tijd. Kan ik je wel vertellen.
0: Toen hoorde je een dinosaurus.
1: Dankjewel, Q. Zelfde tijd als die van jou. Maakt niet uit.
0: Of muurtekeningen.
1: Ja, hartstikke leuk. degene die hierin zit en die ook door is gegaan met haar zangcarrière is Edcilia Rombly.
0: Etje.
1: En die staat 14 november in de Avans Live, want dan viert ze haar 30-jarig jubileum.
0: Wauw.
1: En ik heb begrepen dat de meiden van Dignity dan ook komen optreden.
0: Dus, compleet weer.
1: Ja, ze zijn weer reunited dan.
0: Ja,
1: en dan hoop ik ook
0: geleden.
1: Echt wel dat ze deze track gaan doen.
0: Welke track is het? Oh ja.

0: van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig bij een graadje of 17.
1: Oké.
0: Okay. Ja, ik probeer het zo vrolijk mogelijk te brengen.
1: Ja, doe je dat goed.
0: Maar het is toch best wel treurig.
1: Gelukkig zijn er leuke dingen om te doen.
0: Zeker.
1: Ik kijk uit naar vanavond. Niet vanwege de voetbalwedstrijd van Oranje tegen Oekraïne, die natuurlijk ook belangrijk is. Maar ik ga naar het concert van Kanye. Daar morgen een update over. Mm-hmm. Moet je jee zeggen. Ik vind dat, ja. Kanye is gewoon Kanye,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, gewoon Kanye.
1: Ja.
0: Kanye.
1: Jee is ook maar twee letters. Yay! Voldemort van Kelani komt eraan in de morningshow. En dit is Naughty by Nature.

0: What's up, guys? Shout out to The Morning Show with Cuba and Jasmine. I'm Kehlani. I got a new album out everywhere now.
1: Thank you, Kehlani. Je hoorde Folded op NPO Blend.
0: Thanks,
1: en ik bedacht
0: girl.
1: Me dus opeens... Ja, thanks, girl. Het is heel gek. Ik zat even naar oude foto's te kijken op Facebook. En het was een foto uit 2016 die ik tegenkwam. Sta ik dus op de foto bij het Encore Festival... op de NDSM-werf in Amsterdam met Kehlani, die daar optrad. Blijkt dus dat ik haar gewoon geïnterviewd heb in die tijd.
2: Je weet het gewoon echt niet meer.
1: Ik weet het gewoon echt niet meer. Raar, hè?
2: Dames en heren, we komen steeds dichterbij de leeftijd van Cuba.
1: What the hell, man? En dan denk je, oh, die zou ik nog wel een keer willen interviewen. Want deze quote die je net hoorde, die is door een collega gedaan. En ja, dus is al gewoon gebeurd. En ik kan hem gewoon niet meer vinden in mijn hoofd. Wow. Ik weet nog wel dat ze daar optrad. Want
2: dat
1: onze studio stond vlakbij het podium destijds.
2: Ja, ja.
1: Radiostudio, daar dus op het veld bij het Encore Festival. Maar nee, geen idee meer. Heb ik haar iets gevraagd? Het is gewoon blank.
2: Oei.
1: Irritant, hè? Goed, het mooie van iets niet weten is dan heb je er ook geen last van. Toch?
2: Zo kan je het ook zien.
1: Het is niet van, hoe zat dat ook alweer? Want ik heb gewoon die hele memory niet. Even van Kehlani gaan we naar het WK dat komende donderdag start. De World Cup in de Verenigde Staten, in Mexico en in Canada.
2: Ja,
1: we hadden daar even een gesprek over met Rocky. Ex-voetballer van Nederland ook.
2: Mm-hmm.
1: Maar die heeft een hele mooie stichting.
2: Favela Street.
1: Favela Street, inderdaad.
2: Ja, ja, ja, ja,
1: een hele mooie stichting waarmee ze dus geld inzamelt... om jongeren in een aantal landen, waaronder Curaçao, te helpen.
2: Zeker.
1: Jongeren die misschien last van isolatie hebben... maar ook jongeren die het wat moeilijker hebben. Dat is een heel mooi initiatief. En andere mensen vinden dat initiatief ook mooi... want op het voorshirt, het trainingsshirt van Oranje... dat is een heel nieuw shirt dat uitkomt met Pata en Nike samen... En daar staat dus achterop, staat er Favela Street. Dat is echt bijzonder.
3: Toen ik die foto van Virgil van Dijk zag, met ons logo op de rug.
1: Keihard.
3: Ja, dat is natuurlijk ontzettend tof. En ik zat in het vliegtuig onderweg naar Curaçao. Dus ik was eigenlijk pas geland. En toen zag ik al van alles binnenstromen. Dus dat zijn mooie mijlpalen binnen het werk. Het is natuurlijk niet waar je het per se voor doet. Maar het is wel een mooie bekroning. En zichtbaarheid voor de jaren van passie. En daarmee ook voor de jongeren met wie we werken.
1: Fantastisch, toch?
2: Ja, toch. En ook echt wel inspiratie.
1: Dat je dan je eigen logo bij bijvoorbeeld Virgil van Dijk ziet staan op zijn rug.
2: Hoe cool is dat? En zeker met alle aandacht die het WK nu natuurlijk extra krijgt.
1: Ja.
2: Is het wel een hele toffe. En ik hoop dat het voor haar stichting ook alleen maar meer zichtbaarheid en positiviteit brengt.
1: Ik zat even te kijken naar wanneer ga je dat shirt dan zien. Ze hebben het natuurlijk aan voordat ze echt de wedstrijd starten.
2: Mm-hmm.
1: Het is het trainingsshirt. Maar dat is bijvoorbeeld op zondag, dan spelen we tegen Japan. Zondag 14 juni is het dan en om 10 uur start die wedstrijd. Je kan ook kijken naar de wedstrijd tegen Zweden, dus Nederland-Zweden. Dat is zaterdag 20 juni, dus die weten we ook al.
2: Okay.
1: En dan de derde wedstrijd die al is aangekondigd is Nederland-Tunesië op 26 juni. Ja, is toch wel een ding, hè?
2: Zeker.
1: Ja, nee, gewoon toch een pittige wedstrijd bedoel ik. Als je zo die naam van die landen hoort. Japan, Zweden, Tunesië.
2: Ja, voor mij, mijn vader zegt altijd, de bal is rond, alles kan gebeuren.
1: Dat is zeker waar. Het kan ook zomaar gaan regenen, want Rihanna en Jay-Z hebben een paraplu voor je meegenomen.

0: met Boombastic Smooth. En daarmee is het 8 voor 10 geworden alweer. Dat betekent dat er een mannenstem bij komt. Goedemorgen, Jamie.
1: Goedemorgen ook. Smooth het muziekje dat je instart, hoor.
2: Deze. Speciaal voor jou, hè?
1: Ja, lekker. Pianootje.
0: Ja. Jamie doet dan meestal van, ja, oh, even mijn piano-keyboardje erbij halen. Precies, ja. Dan speel ik dit even voor je.
1: Ik doe dit soort dingen live.
2: Ja?
1: Ja, ja, ja.
2: Wauw.
0: Die man kan spelen, jongen.
2: Joh.
0: Noem eens een bekende pianist. Wiebi.
2: Wauw.
0: Is een soort van Wiebi.
2: Ik dacht aan Jan Veen. Ja. Ik ben nog ouder. Wie? Ja. Die man met dat hele lange haar.
0: Oh ja.
2: Ja. Ja. Ja, ja. Ken je die nog?
0: Nou, welkom Jan Veen. Wat ga je zo meteen doen in de Jan Veen Show?
1: Goh. Het is maandag, hè, dus een nieuwe artiest in de spotlights als het gaat om Blend Essentials.
0: Ja.
1: Wederom een best wel tof hip-hop collectief.
0: Collectief?
1: Het is wederom een hip-hop collectief. Alleen zij staan echt bekend wel om hun live presence, zeg maar.
0: En het is niet Naughty by Nature, want dat was vorige week.
1: Ja.
0: Ja, oh, spannend.
2: Oh, je houdt het spannend?
0: Ja, dat houdt hij altijd spannend.
2: Oh, oké.
1: Okay. Ja, tuurlijk. Gewoon lekker blijven luisteren. Dan komt het helemaal goed. Okay. En dan op een gegeven moment ga ik je vragen om een beetje mee te denken. Dan weet je, dat is het hele idee.
2: Ja, ja. Oké, sorry. Oh, ja. Ja, ik dacht, je krijgt het nu te horen, maar nee. Oké. Okay.
1: Nee, dit is een beetje teasen en zo, hè?
2: Oké, mag ik raden? Hoeveel mensen zitten er in het collectief?
1: Nee, maar dat gaan we niet doen.
2: Oh,
1: gewoon lekker blijven luisteren.
2: Sorry,
0: goed, geprobeerd,
2: Jasmin. Ja, ik denk toch even.
0: Ja, ik vraag het niet meer, want ik ben dan ook bang dat het gewoon naar buiten komt.
2: Dat je
0: en dat
2: het
0: die hele verrassing
2: wordt.
0: Weg.
1: Okay, hij is iemand die het dan ook gewoon noemt. Oh, dan is het die. Okay. En dan moet ik hier.
0: Heb ik een paar keer gedaan.
1: Of
0: ja.
1: Gaan zeggen, ja, dat klopt. Of nou, je gaat het horen zometeen. Ja. Weet je wel? Dus. Ja.
0: We doen ons best om leuke radio te maken. Ja. Jamie Jams is zometeen na nieuws van 10 uur. Ja. Oh, ja. Jasmine, wat ga je vandaag doen?
2: Weer door met werken. Ik ga naar Goede Tijden. En ik ga wat inspreken vanmiddag ook weer. Voor
1: wat ga je inspreken?
2: Een nieuwe
0: Pika,
2: film.
0: Pikachu.
2: Nee,
0: oh, nee, iets anders.
2: Een andere film. Ja, ja,
0: oké.
2: Okay. Ja, ja.
0: Ook een verrassing.
2: Later nog over vertellen. Ja.
0: Wat een verrassingen.
2: Zeker, hè?
1: Zo.
0: Kortom, ja. Je moet blijven luisteren naar NPO Blend. Ook voor Akon en Snoop Dogg. Die hebben de gekuiste versie van deze plaat voor je klaarstaan. I Wanna Love You. Wat was dat andere woord ook alweer?

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. NAVO-vliegtuigen hebben boven Letland een Russische drone neergehaald. Dat zegt een woordvoerder van de Letse strijdkrachten. Mogelijk was de drone onderdeel van een Russische aanval op de Oekraïnse regio Zaporizhia van vannacht. Volgens de gouverneur van de regio kwamen daarbij 5 mensen om en raakten 14 anderen gewond. Bij de aanval raakten huizen en wegen beschadigd. Ook in Rusland is schade ontstaan door aanvallen die volgens lokale bestuurders het werk waren van Oekraïne. Het conflict tussen Iran en Israël is opnieuw opgeleid. Gisteren vuurde Iran raketten af op Israël. En vannacht reageerde het Israëlische leger met aanvallen op onder meer de hoofdstad Teheran. Ook vanochtend waren er aanvallen over en weer. Volgens het Israëlische leger zijn in Iran militaire doelen geraakt. In Israël was het luchtalarm te horen. In reactie op de Israëlische aanvallen zeggen de Houthis in Jemen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. De verhoren van de coronacommissie zijn hervat. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen komt aan het woord. Hij was tijdens de pandemie voorzitter van het Veiligheidsberaad van 25 veiligheidsregio's in Nederland. Die gingen onder meer over het uitvoeren en handhaven van de avondklok. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen. Dat heeft de arts van het Deense elftal gezegd. Eriksen zakte gisteravond in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker van de voetballer zijn werk gedaan. Hij was snel weer bij bewustzijn en liep zelf het veld af. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen dan wisselvallig en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Boomt. Jamie.
2: Good morning, Jamie's Gems. Met het indrukwekkende verhaal achter het succes van TLC zometeen. Je hoort ook Usher en eerst tijd voor Jean-Paul en Breathe.

TLC op het absolute hoogtepunt van hun carrière. Het was de zomer van 1995, maar achter de schermen was het ellende, jongen. Niet normaal. Persoonlijk drama, hè? Bijvoorbeeld de vriend van Left Eye, die was vreemd gegaan. Nou, ja, wat doe je dan? In het geval van Lisa, zijn peperdure sneakers in de fik steken. Prima, alleen zetten ze daar ook per ongeluk hun hele villa mee in de fik. Helemaal afgebrand, ja, foutje kan gebeuren. Maar zakelijk was het dus ook een drama, want zij hadden een soort wurgcontract in die tijd, hè? Verkochten miljoenen platen, maar kregen daar vrij weinig geld voor. En sterker nog, ze hebben zelfs een faillissement moeten aanvragen, midden in de periode dat ze dus keihard gingen met dat album Crazy Sexy Cool. Oké, fast forward, 1996. Ze kwamen in allerlei rechtszaken terecht, hebben allerlei deals moeten sluiten en voor heel veel geld de rechten op hun eigen muziek en naam moeten opkopen. Maar toen dat eenmaal allemaal achter de rug was, in 97 konden ze eindelijk echt geld gaan verdienen. En kwamen ze met tracks als No Scrubs en zo. Dus het is ook wel weer goed gekomen uiteindelijk allemaal. Maar hey, wat een toestand! Ik zou zeggen, denk daar even aan als je weer een discussie hebt vandaag met je baas. Het gaat waarschijnlijk helemaal nergens over. Oké. Jamie's Jams met de muzikale ondersteuning vandaag. TLC, dingen aan je hoorde je.

home of classic R&B, hip-hop en soul. NPO Blends met de throwbacks. Als je hoorde je. Hey, maar we hebben ook toekomstige classics nodig, hè? Dat zijn van die tracks waar we 30 jaar later nog steeds graag naar luisteren. En daarom duiken we regelmatig met onze muzikale neusjes in de nieuwe releases. Zometeen hier een superjonge gast uit Engeland. Hij is 21, heeft echt een dijk van een stem. Super volwassen, heel soulful. En als artiest als Bruno Mars en Dua Lipa fan van je zijn, dan weet je wel dat het goed is, hè? Zijn naam is Sekou. Zijn nieuws hoor je zometeen in Jamie's Jams. En als je je afvraagt wat er in godsnaam hier op de achtergrond gebeurt al 30 seconden lang, dat is het legendarische intro van Scream, Michael Jackson met zijn zusje, Janet.

Superster. Dat is het verhaal van Marcus. Weet je dan over welke film ik het heb? Ah, deze is even voor de hip-hop liefhebbers. Dat is wel een goede film, toch? Ja. Zometeen meer in je dagelijkse trip down memory lane. Want we duiken even vuistdiep in de zeros in Blend Memories. Het jaar dat die film uitkwam. En Marcus hoor je ook zometeen hier in Jamie Jams. Ook Alicia Keys en Beyoncé op de line-up naar deze van Leon Bridges. Oh, it feels good.

0: 17 podia en meer dan 1000 artiesten. 50 jaar North Sea Jazz. Met onder andere Nile Rodgers en Chic, The Roots, The Isley Brothers, John Legend, Jalen and Gonda, Giveon en Thundercat. Vier vijf decennia aan muziekrevolutie. Van de beste jazz, funk en soul tot de lekkerste hip-hop en R&B. North Sea Jazz. 10 tot en met 12 juli Rotterdam. De allerlaatste weekendtickets win je volgende week alleen bij Blend. Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen zullen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. De Houthis in Jemen zeggen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen in reactie op de Israëlische aanvallen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen is opgelopen naar zeker 15. Ook zijn er meer dan 200 gewonden. De beving had een kracht van 7,8. Er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Er werd gewaarschuwd voor tsunamigolven, ook voor Japan en Indonesië. Daar zijn vloedgolven gezien van ongeveer een meter hoog. Over schade is nog niets bekend. Het gevaar voor een tsunami is inmiddels geweken. De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt op verdenking van seksueel geweld. Er zouden meerdere aangiften tegen hem zijn gedaan. Bruel wordt volgens Franse media verhoord in een onderzoek naar beschuldigingen van verkrachting en seksuele mishandeling. De naam van de 67-jarige zanger wordt al langer genoemd in onderzoeken van de Franse justitie. Bruel heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Steeds meer kinderen wereldwijd zijn bijziend. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Volgens oogartsen spelen ze minder buiten, terwijl daglicht en in de verte kijken belangrijk is. Oogartsen zouden graag willen dat scholen vaak meer kinderen naar buiten laten gaan. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen wisselvallig en 18 graden.
2: Jamie. 2 over 11. Goed dat je luistert naar Jamie's Jams onderweg naar de eerste

0: memories.
1: En van de 90's duiken we vandaag eens even vuistdiep into the zeros. Zo lekker halverwege, het jaar is 2005. Ja, er hoort een hele mooie slow jam bij.
2: TV.
1: Laten we eens even kijken wat er verder gebeurde in dat jaar. Want in 2003 kwam het album en in 2005 de film. Hè? Daar waren mensen best wel kritisch op. Het krijgt nog steeds maar een 5,6 zie ik online. Maar ik vond het best wel een aardige film. Get Rich or Die Trying van 50 Cent. Die toch een beetje zijn eigen levensverhaal speelt als Marcus zijnde. Deed hij toch best wel aardig. Ja, van straatdealer naar superster. Met al het drama en ja, al het succes wat daarbij kwam kijken.
3: I knew I was about to die. I don't know why I was expecting my father to rescue me. I realized I've been looking for him all my life.
1: Ja, en hij is nog steeds onderwerp van gesprek, maar dat was hij ook in 2005 al. Kanye West. Nou, wat was er toen aan de hand? Orkaan Katrina, die raasde over Amerika. Dat was echt gigantisch, hè? Meer dan 1800 doden, miljarden dollars aan schade. Mensen waren vermist, dakloos, was echt ellende. En er werd een benefietconcert georganiseerd. En ja, er werd dus ook een tv-uitzending gemaakt. En nou, er was de één presentator bij, die las alles netjes voor van de autocue. Maar Kanye die dacht, ik zeg gewoon wat ik wil zeggen, zoals we hem kennen natuurlijk.
4: They betray us in the media. If you see a black family, it says they're looting. If you see a white family, it says they're looking for food. And you know it's been 5 days because most of the people are black. George Bush doesn't care about black people.
2: Music.
1: Okay, iconische uitspraak, ja. 2005. Mariah Carey kwam dat jaar ook met een soort comeback, terwijl Destiny's Child er juist mee stopte. En we maakten kennis met Neo, eindelijk zelf in de spotlights. Ja, dit is toch wel een van zijn fijnste tracks, hè? We gaan terug met So Sick.
0: Blend Memories.

ik was even aan het opzoeken of Beyoncé ooit op North Sea Jazz gestaan heeft. Dat gigantische festival in Rotterdam dat dit jaar 50 jaar bestaat, weet je wel. Ja, Beyoncé nooit, Destiny's Child ook nooit. Haar zus wel trouwens, Solange, die heeft er wel gestaan. Maar ik kwam iets anders tegen. Ik kwam een concert tegen van Destiny's Child in 2001. Toen stonden zij in Ahoy, Rotterdam. Toegang kostte toen €30. Je kon voor €30 naar Destiny's Child. Dat is krankzinnig. Wat een tijd, hè. Ja, ik zat het even op te zoeken, omdat het komt er natuurlijk weer aan, hè. North Sea Jazz. En ja, wij gaan volgende week vanaf maandag een week lang kaarten weggeven. En dat zijn niet zomaar kaarten. Het zijn weekendtickets. Dingen die echt een paar honderd euro kosten. En die je ook niet meer kan kopen, want het is hartstikke uitverkocht allemaal. Betekent dat je er gewoon 3 dagen bij kan zijn in Rotterdam over een paar weken. Met op de line-up onder andere The Roots, John Legend, Burner Boy, Now Rodgers and Chic, The Isley Brothers, Giveon. Ja. Ik kan nog wel even doorgaan, maar je snapt, 3 dagen. Daar staan heel veel artiesten. Als je benieuwd bent, check dan blend.nl, npoblend.nl, even voor alle info. Maar vanaf maandag ga je dus die tickets scoren, dan weet je dat, oké? Zometeen in Jamie's Jams, K7, Tyla en nu Twista.

luistert de NPO Blend. Is dat even lekker, hè? Hoor je nergens anders. 20 minuten nog, dan is het officieel maandagmiddag. Ja, ik weet niet of je iets mee hebt voor lunch. Een broodje kaas, gaat er iets in de kantine gehaald worden? Benzinestation.

Buy You a Drink, het is NPO Blend, bijna 12 uur. Eet smakelijk als je gaat lunchen zometeen. We hebben vorige week een zoektocht afgerond naar de 5 meest iconische tracks van Naughty by Nature. Mocht je dat gemist hebben, zometeen nog even een overzicht. Welke 5 tracks zijn het uiteindelijk geworden? En dan ga ik je ook vertellen, ja, welke artiest, welke groep, welke hiphopformatie er wederom deze week in de spotlight staat. Ja, en dan hoop ik dat je mij kunt helpen met deze zoektocht, want we gaan weer op zoek naar 5 nieuwe tunes. Nou, dat zometeen wordt allemaal duidelijk. Chris Brown krijg je nog zometeen. En dit is Brand New Blend, Bunny Hanna. Hey, lekker muzikaal en gewoon uit Nederland, hè? Nieuw in Jamie's Jams.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. Burgemeester Bruls van Nijmegen vond dat de versoepelingen tijdens de coronapandemie te snel gingen. Dat zei hij tijdens de parlementaire enquête Corona in de Tweede Kamer. Destijds was Bruls voorzitter van het Veiligheidsberaad. Dat zijn de 25 regio's die de landelijke coronamaatregelen moesten uitvoeren en handhaven. In de zomer van 2020 werden de eerste maatregelen versoepeld, 3 maanden na de eerste landelijke maatregelen. Festivals en evenementen mochten toen weer doorgaan. Volgens Bruls ging dat te snel. Tijdens het verhoor gaf hij ook aan dat de maatregelen niet altijd duidelijk waren. Netbeheerder Tennet krijgt een nieuwe directeur. Frans Evert gaat het bedrijf vanaf eind dit jaar leiden. Hij is nu nog directeur van Shell Nederland. Tennet staat voor grote uitdagingen. Het stroomnet in Nederland is overvol, waardoor bedrijven en nieuwe woonwijken niet op het net kunnen worden aangesloten. Frans Evert is benoemd als directeur voor 4 jaar. Supermarkten en andere grote bedrijven uit de detailhandel hebben hun lidmaatschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW opgezegd. Ze vinden de contributie te hoog en de lobbyorganisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Het gaat om 2 brancheorganisaties die onder meer Jumbo en het moederbedrijf van Albert Heijn vertegenwoordigen. Het weer droog en af en toe zon. Het is 20 tot 22 graden. In Zeeland valt mogelijk wat regen. Morgen dan bewolkt en regenachtig. En zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Boomt. Jamie.
2: Is het officieel maandagmiddag. Van harte welkom en eet smakelijk als je gaat lunchen. Blend met de soundtrack. Paul Russell komt eraan. Justin Timberlake zometeen. En eerst A Tribe Called Quest.

bekendmaking van een nieuwe artiest. Een nieuw hiphopcollectief dat we deze week in de spotlight gaan zetten als het gaat om Blend Essentials. Vorige week ging het om Naughty by Nature. Ja, dat is toch wel een legendarische hiphopgroep ook, die we kennen van heel wat tracks. Maar de vraag was, welke 5 tracks zijn er zo iconisch dat iedereen ze een keer gehoord moet hebben in het leven? Het zijn geworden Hip Hop Hooray, OPP, Feel Me Flow, Jamboree en Uptown Anthem. Dat is wel een lekker lijstje, toch? Met in ieder geval heel veel herkenbare hits. Ja, en tracks die allemaal iets gedaan hebben voor hun carrière. Deze week een andere legendarische hiphopgroep. Ja, waar er zeg maar in de hiphop natuurlijk vaak samples en draaitafels gebruikt werden. Bracht de

0: specials.
1: Eerst tijd om nieuwe artiesten bekend te gaan maken. In dit geval een absoluut hip-hop collectief. Legendes zijn het. Iedere avond op tv in Amerika voor miljoenen kijkers als huisband van de Tonight Show van Jimmy Fallon. Dan heb je misschien al een idee. Ja, en anders al sinds de jaren 90 bij ons met heel veel grote hits. Wat zij heel tof deden, was waar hip-hop zeg maar vooral bestond uit samplen, uit draaitafels, uit gewoon heel veel dingen maken met de computer. Zij pakten er gewoon instrumenten bij. Even een gitaartje, even wat drums, even een pianootje. Ja, en combineerde dat rappen gewoon met een hele vette live ervaring of zo. Dat doen ze nog steeds meesterlijk. Ze staan ook op North Sea Jazz over een paar weken in Rotterdam. Deze week zoeken wij de 5 meest iconische tracks van The Roots. Hey, dat vind ik een leuke zoektocht. Ben je een beetje liefhebber? Heb je enig idee? Welke tracks zijn er nou zo iconisch dat zelfs je bejaarde buurvrouw ze zou moeten kennen? En dat als je kleine nichtje naar je toe komt die zegt The Roots, wat is dat? Wie zijn dat? Dat je dan kan zeggen, hier heb ik 5 tracks voor je. Ga die maar even luisteren, praten we daarna verder. Oké, als je denkt, maar dan moet je deze niet vergeten. Kom maar door via de NPO Luister-app. Een berichtje is zo gestuurd. Klik even op Blend en stuur een berichtje deze kant op. De NPO Luister-app, daar moet je zijn. Voor jouw suggestie. En dan gaan we hem zo meteen niet alleen draaien hier in Jamie's Jams, maar ook toevoegen aan de lijst. En ben jij gewoon onderdeel van deze zoektocht. Klein stukje muzikale opvoeding, zo is het wel. De NPO Luister-app, daar moet je zijn. En de radio mag nu hard voor JT en Sam.

0: Blend Essentials.
1: Something keeps pulling me back in Jamie Jam, zal je altijd zien. Met hier zometeen nog Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own. En net bekend geworden dat wij deze week The Roots in de spotlight zetten als het gaat om hun 5 meest iconische tracks. Die gaan we eens even verzamelen deze week. Iedere dag gaan we een track toevoegen en draaien hier in Jamie's Jams. En de vraag aan jou is, welke tracks moeten dat dan zijn? Welke zijn zo iconisch dat ze absoluut tot hun essentials behoren? Thanks voor alle berichten via de NPO Luister-app. Het gaat alle kanten op, van de grote hits tot de ondergewaardeerde pareltjes. Dat zie ik wel al. Mensen die echt komen met tracks van begin jaren 90, toen ze nog helemaal niet zo bekend waren. Maar ik zie ook een aantal de track voorbij komen waar het eigenlijk allemaal mee begon. Eind jaren 90, hun eerste echte grote hit. Commerciële doorbraak, zo heet dat dan officieel. Hè? En het leverde ook nog hun eerste Grammy op. Dus dit was het moment dat iedereen wist, oké, zij zijn hier om de scene over te nemen. Ja, dat gaat wel gebeuren. Veel namen ook, bekende namen die meewerkt op deze plaat. Erykah Badu, Eve en stiekem een beetje geschreven door Jill Scott. Ja, en je hoort gewoon dat muzikaliteit van al deze fantastische artiesten op één track samenkomen. De eerste die we toe gaan voegen als het gaat om The Roots, hun essentials, is deze. You Got Me. Blend Essentials.

0: Ja, soms zijn er van die tracks die ik stiekem een beetje vergeten was. Maar dan ben je een beetje aan het scrollen, aan het kijken. Ja, kom je wel eens wat tegen. Zoals deze van Dwele.
1: For the weekend, babe. Baby, that would be alright.
0: Ja, soms zijn er van die tracks die ik stiekem een beetje vergeten was. Maar dan ben je een beetje aan het scrollen, aan het kijken. Ja, kom je wel eens wat tegen. Zoals deze van Dwele. Uit 2005, Weekend Love.

0: 3 dagen, 17 podia en meer dan 1000 artiesten. 50 jaar North Sea Jazz. Met onder andere Nile Rodgers en Chic, The Roots, The Isley Brothers, John Legend, Jalen Ngonda, Giveon en Thundercat. Vier 5 decennia aan muziekrevolutie. Van de beste jazz, funk en soul tot de lekkerste hip-hop en R&B. North Sea Jazz, 10 tot en met 12 juli Rotterdam. De allerlaatste weekendtickets win je volgende week alleen bij Blend. Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ook in Moldavië is een drone het luchtruim binnengedrongen. Dat gebeurde vlakbij de grens met Oekraïne. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Het toestel stortte neer in een weiland. Boven Letland werd een drone neergehaald door NAVO-vliegtuigen. Die drone kwam uit Rusland, maar het is nog onduidelijk of het ook om een Russisch toestel gaat. De afgelopen tijd komen er ook steeds vaker Oekraïense drones in andere landen terecht. Het komt omdat Rusland het signaal van deze drones verstoort. Vorige week ontplofte een Oekraïense drone in Roemenië. In de Filipijnen is het dodental als gevolg van een aardbeving opgelopen naar zeker 32. Ook raakten meer dan 200 mensen gewond. De beving had een kracht van 7,8 en er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Vrijwilligers zoeken nu naar overlevenden onder het puin. Op een middelbare school in Utrecht is een klaslokaal ontruimd vanwege een melding van een leerling met een vuurwapen. De leerling met het vermeende wapen moest binnenblijven. Zij is gecontroleerd, maar bleek geen wapen te hebben. Ook in de kluisjes van de school is niets gevonden. Er is 1 meisje opgepakt vanwege het doen van een valse melding. Of het gaat om een leerling van de school in Utrecht en hoe oud ze is, is niet bekendgemaakt. De Amsterdamse modeondernemer Martijn N. heeft in hoger beroep van zijn zedenzaak een langere straf gekregen. Het Hof legde hem 3,5 jaar cel op. Dat is 2 jaar meer dan de rechtbank. Volgens het Hof is bewezen dat N. 2 mannen heeft verkracht. En ook is hij veroordeeld voor aanranding en ontucht met 2 jongens van 15. Het weer. Op de meeste plekken is het droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen buien. Het is zo'n 21 graden en tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan wisselvallig en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

2 alweer, Dilemma. Dat is wat wij hier doen, hè, op NPO Blend. En al helemaal op een, ja, wat is het, druilerige dag als deze. 18 graden. Het is niet echt top en het blijft de hele week zo.

0: Dit jaar won hij zijn eerste Grammy. En Erykah Badu probeert hem al jaren kwijt te raken uit haar band. Omdat haar podium te klein is voor hem. Zijn woorden, niet die van mij. Op 29 juli staat hij in de Melkweg. Dus als je zo meteen lekker gaat op zijn nieuwste track Am I Okay? Ja, misschien toch een reden om kaartje te halen, toch? Dit is Tupac.
1: Change? Shit. I guess change is good for any of us. Whatever it takes for any of y'all niggas to get up out the hood. Shit, I'm with you. I ain't mad at you. Got nothing but love for you. Do your thing, boy.

vandaag weer voor het eerst aan het werk is. Na een weekje vrij. Ja, toch wel veel moeite met opstaan. Maar ze begint eindelijk op stoom te komen. Mede dankzij de muziek, zegt ze. Dan ja, veel liefde hiervoor. Dankjewel. Hou hem lekker op blend, zou ik zeggen. Dan draaien wij de muziek voor je. Drake komt eraan.

0: dagen, 17 podia en meer dan 1000 artiesten. 50 jaar North Sea Jazz. Met onder andere Nile Rodgers en Chic, The Roots, The Isley Brothers, John Legend, Jalen Ngonda, Giveon en Thundercat. Vier vijf decennia aan muziekrevolutie. Van de beste jazz, funk en soul tot de lekkerste hip-hop en R&B. North Sea Jazz, 10 tot en met 12 juli Rotterdam. De allerlaatste weekendtickets win je volgende week alleen bij Blend. Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. Twee uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Ze waarschuwen voor nog hardere aanvallen als dat gebeurt. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er ook aanvallen over en weer. De Amerikaanse president Trump heeft beide landen opgeroepen om te stoppen en zegt nu dat er vredesonderhandelingen aan de gang zijn. De veiligheidsregio's hadden tijdens de coronapandemie moeite met de invoering van de avondklok. Dat zei de oud-voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, bij de coronacommissie. De avondklok gold in 2021 ruim 3 maanden. Mensen moesten toen tussen 9 uur 's avonds en 4:30 's ochtends binnen blijven. Met de invoering van die maatregel werden mensen van hun grondrecht beroofd, zonder dat goed werd aangetoond waarom, zei Bruls. Sommige burgemeesters vreesden daarom voor spanningen. In een aantal steden kwamen er ook inderdaad avondklokrellen. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten komen van nature niet in Nederland voor en ze zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Er zijn in Nederland kolonies van 6 verschillende termietensoorten gevonden, met honderden tot miljoenen termieten per kolonie. De insecten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen regen. Het is zo'n 21 graden. Tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan bewolkt met regen en zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Boomt. Siana.
2: Ze was jarenlang de buitenvrouw, verloor alles tegelijkertijd. De man, de groep, zichzelf. En schreef daar dit nummer over. Lauryn Hill. Everything is everything.

kan je de hele Trapped in the Closet race draaien. Hey, gaan we nou nieuwe ideeën brengen? Nee, maar goed toch om erover te praten. Ik zie dat je zijn muziek hebt gemist. Daarom wordt hij ook veel aangevraagd. Dat is precies wat we hier zoeken bij de Cancelled Classic. Jij bepaalt wat we zo meteen gaan draaien. Hij staat nog open. Welke gecancelde track kan ik voor je draaien? Laat het me weten. Wat is jouw guilty pleasure die eigenlijk...

Утквам.

0: Siana.
1: Masego met Unhinged is eigenlijk wel een mooi woord voor hoe dit item voelt. Want ja, die cancelled classic waar we het steeds over hebben. Ik heb natuurlijk superveel namen in mijn hoofd, hè, van artiesten die ik voor je wil draaien. Vandaag krijg ik superveel liefde via de NPO Luister-app dat iedereen zo aan het genieten is van de muziek. Hier, Quinten zegt, ik ben zo blij dat ik jullie onlangs heb gevonden. Jullie draaien precies de tunes die ik nodig heb. Nou, Quinten, sinds vorige week zijn we ook cancelled classics aan het draaien. En ja, er komt natuurlijk veel liefde binnen voor R. Kelly. Nu moet ik wel zeggen, waar dus vorige week echt de inbox overstroomde, is het vandaag best rustig. En I'm gonna take that as a good sign, want als de playlist zo lekker is, dan heb je er misschien wel vertrouwen in welke tracks ik voor je ga draaien. Ja, toch? Daarom dacht ik, oké, ik heb I'm a Flirt voorbij zien komen. Poetra zei Spending Money, omdat die juist ja, niet is grijs gedraaid. Maar ik denk, als we dan toch R. Kelly gaan draaien, ja, wil ik eigenlijk wel eentje draaien die wel grijs is gedraaid, maar die je misschien ook al heel lang niet hebt gehoord. Kwam ik toch uit bij Cassidy en R. Kelly, Hotel, nu op NPO Blend.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland doet niet genoeg om discriminatie tegen te gaan. Dat schrijft de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een nieuw rapport. De huidige aanpak zou vooral gericht zijn op incidenten, waardoor structurele patronen blijven bestaan. Ook bij de overheid. Discriminatie en racisme zijn volgens de commissie diep geworteld in de samenleving. De overheid moet daarom niet alleen zelf stoppen met discrimineren, maar ook discriminatie voorkomen en actief bijdragen aan gelijkheid en gelijkwaardigheid. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er opnieuw aanvallen over en weer. Mensen met een beperking worden in Nederland nog steeds achtergesteld. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Onder meer op het gebied van werk, zorg en onderwijs kunnen ze niet volledig meedoen. 1 op de 4 zegt het gevoel te hebben niet mee te tellen in de samenleving. Ook hebben veel mensen met een beperking financiële zorgen. 2 jaar geleden uitte de VN forse kritiek op hoe Nederland omgaat met mensen met een beperking. Volgens het college zijn sindsdien wel stappen gezet, maar is het nog altijd niet genoeg. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Termieten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer bewolkt met af en toe lichte regen. Later vanuit het zuidwesten stevige buien met plaatselijk veel regen. Ook vanavond regent, koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, 's middags weer kans op regen met onweer en het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: deze headspace komen.
1: Lenciano.
2: We beuken samen je middagdip de deur uit.
0: Tijd voor het spel dat jij en ik iedere werkdag samen spelen. De uithaal. Ik heb dit spel zelf bedacht en ik kan het zelf vaak niet eens raden. Ja, nou ja, 1 seconde is natuurlijk ook belachelijk kort. Maar dat is ook precies de bedoeling. Dus bewijs maar dat je een betere muziekkenner bent dan ik. Het enige wat je moet doen is mij laten weten wie dit zong en hoe die track ook alweer heet. Easy peasy lemon squeezy. Ja, toch? Oké, goed, hier komt-ie. Wie deed het ook alweer? Oh, oh yeah. Ja, wie was dit? Nog 1 keer. Oh, oh yeah. Niet te lang over nadenken, jij weet het. Stuur me het eerste wat in je opkomt via de NPO Luister-app. Snoop en Pharrell zijn voor je onderweg naar 3LW No More. Baby, I'ma do it right.

Blijkt trouwens een lastige te zijn. Bedankt voor alle leuke appjes hier. Ik liet je eerder 1 seconde horen van een track die je vast en zeker kent. Maar ja, herken je hem ook als je maar een mini snippet ervan hoort? We zijn het erover uit dat het Emery is, want dat is de naam die ik eigenlijk vooral zie terugkomen in de NPO Luister-app. Stips die dacht dat het One Thing was, dat is hem in ieder geval niet. En Lisa zei, oh my god, iedereen praatte er doorheen hier. Het is hinderlijk, hè, als mensen onder werktijd aan het praten zijn. Terwijl je gewoon naar de radio probeert te luisteren. Ik zal hem nog 1 keer aan je laten horen. Wie hoor je hier? Ja, het was inderdaad Emery, maar dus niet One Thing, maar Why Don't We Fall In Love. Ze wilde eigenlijk een andere track uitbrengen, Talking To Me. Nou, daar dacht haar label anders over. Die zei, nee, dit nummer is veel beter. En ik zit dus naar die streams te kijken. Blijkbaar vind jij dit nummer ook veel beter, want er zit een behoorlijk verschil tussen hoe vaak die nummers zijn gestreamd. Het werd haar allereerste grote hit, voordat One Thing in 2005 alles overnam. Dit is waar het begon. Why

Die heb je lang niet gehoord, hè? Net als Shakira La Tortura. Ik dacht, weet je, het is maandag, doe eens gek. Even een andere flavor tussendoor. Beetje Latin, we doen het niet heel erg vaak. Maar als we het doen, doen we het goed. Net als Monica en Naughty by Nature. Dit is Ain't

dagen, 17 podia en meer dan 1000 artiesten. 50 jaar North Sea Jazz. Met onder andere Nile Rodgers en Chic, The Roots, The Isley Brothers, John Legend, Jalen Ngonda, Givion en Thundercat. Vier vijf decennia aan muziekrevolutie. Van de beste jazz, funk en soul tot de lekkerste hip-hop en R&B. North Sea Jazz, 10 tot en met 12 juli Rotterdam. De allerlaatste weekendtickets win je volgende week alleen.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zowel Iran als Israël hebben gezegd te stoppen met elkaar aan te vallen. Een hoge functionaris in Israël zegt dat dit op verzoek van de Amerikaanse president Trump is. De Israëlische premier Netanyahu zou met Trump hebben gebeld vandaag. Volgens bronnen zou Netanyahu na het telefoontje de opdracht hebben gegeven om een nieuw bombardement te stoppen. Eerder meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Het aantal meldingen van mogelijke overtredingen van de privacywet is flink gestegen. Het afgelopen jaar kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens 13.500 klachten binnen. Dat is 75% meer dan een jaar eerder. De meeste klachten gingen over organisaties die niet transparant waren over welke persoonsgegevens ze gebruiken. En ook weigerden sommige organisaties gegevens te verwijderen. Volgens de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens komt de toename van het aantal klachten vooral doordat mensen meer weten over het belang van bescherming van persoonsgegevens. Het kabinet wil dat het strafbaar wordt om kinderen onder de 16 in te zetten voor commerciële doeleinden op internet. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld video's van mensen met kinderen die op sociale media vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat dat onder de wet op kinderarbeid gaat vallen. Tennisser Mees Ruttering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bizou uit Frankrijk. Het werd 4-6, 4-6. De 18-jarige Ruttering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Het weer bewolkt met af en toe regen. Vanavond opnieuw buien. Het koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, maar 's middags weer regen en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een hele goede middag. Je luistert naar Bridge the Gap hier op NPO Blend. Hallo Howard.
2: Hoe gaat het, man?
1: Ja, het gaat goed.
2: Hoe gaat het met jouw verhuizingsperikelen? Is er al eindelijk licht aan het eind van de tunnel?
1: Er is licht aan het eind van de tunnel. Ik ga het er zo meteen iets uitgebreider over hebben met je.
2: Graag.
1: En we hebben nog goed gejat waar je nog een half uur de tijd hebt om op te stemmen. Namelijk PYT, Pretty Young Thing van Michael Jackson. En die klinkt zo...

0: Heerlijk, hè?
1: Lekker, hoor.
0: En die werd gesampled door de jarige Kanye West...
1: Beep, beep, beep.
0: Die vandaag 49 jaar is geworden en dat viert in ons landje.

0: het is natuurlijk de classic Good Life samen met T-Pain. Laat eventjes weten via de NPO Luister-app welke van de twee je wilt horen. En dat kan ook via de Instagram van NPO Blend door je stem uit te brengen in de Instagram Story.
1: NTR, Serginho en Howard.
0: Ja, J. Cole komt eraan met Life Sentence. Maar eerst eventjes een classic van EVE. Let me blow your mind.

0: J. Cole. Life Sentence.
1: Dit is Bridge the Gap.
0: Goedemiddag, het is maandag 8 juni en je luistert naar Bridge the Gap op NPO Blend samen met Serginho en Howard.
2: Hallo.
0: Hey Howie.
2: Ja.
0: Ik zag dat je op socials weer veel hebt opgetreden het afgelopen weekend.
2: Ik had één show.
0: Oké, ja. Het leek meer.
2: Ja, dat is omdat mensen enthousiast waren en veel posts hebben gegooid. Maar er was één show zondagmiddag in de Meervaart.
0: En, thuiswedstrijd.
2: Thuiswedstrijd, ik kon bij wijze van spreken wandelen.
0: En genoten?
2: Ja, het was te gek, man. Het was echt een hele leuke vibe.
0: Mooi, mooi, mooi, mooi, mooi. Ja, ik zal je nog vertellen over de voortgang.
2: Ja, want ik ben heel benieuwd. Ik ben toe aan die housewarming bij jou. Snap je?
0: Het zit er echt aan te komen.
2: Oké.
0: Zeg maar, boven is het klaar. En vandaag wordt de benedenverdieping afgerond.
2: Ja.
0: Dus, of tenminste afgerond, de vloer komt erin. De keuken die moet weer teruggeplaatst worden. En dan is het eigenlijk zo ready als het maar kan.
2: Oké, dat klinkt goed.
0: Dus het is echt bijna, het einde is bijna in zicht. Van
2: en wanneer
0: die
2: gaan we beginnen aan project barbecue?
0: Nou, zeg het maar. Als het mooi weer is.
2: Nee, maar die barbecue moet je eerst hebben. Dus dat moeten we eerst gaan fixen natuurlijk.
0: Maar jij hebt er 3.
2: Nee, 4.
0: Oh, 4.
2: 5 zelfs. Nou. Maar dat is een ander verhaal. Dat is voor mijn werk. Maar we moeten er voor jou eentje kopen voor in je tuin.
0: Ja, is goed. Gaan we doen.
2: Gaan we regelen.
0: Ik ben donderdag jarig, dus
2: Hoe ja, ook dat. Ja, die man is donderdag jarig. Delano. Ben je al bezig met Lego, Playmobil? Die man is donderdag jarig.
0: Playmobil.
2: Wie is donderdag jarig? Is
3: een kill. Pushing 40.
2: Pushing 40. Hij wordt oud, hè?
3: Wordt een oude kill.
0: Gaan ze dat zeggen? Ik verlaat net de 30, dus
2: Het gaat ineens hard. Let maar op.
3: Ja.
0: Komt allemaal wel goed, joh.
2: Heb je al rugpijn als je wakker wordt?
0: Nee, nog niet.
2: Maar nu je eigen huis hebt?
0: Hey, over de verjaardagen gesproken. Kanye West is vandaag jarig en dat viert hij in Nederland. Hij is 49 jaar geworden. En straks in Gelredoom zijn tweede concert van zijn tour in Nederland.
2: Ik blijf verbaasd dat jij niet gaat.
0: Ja, ik
2: vind
0: het ook gek.
2: Ik weet hoe groot fan je bent.
0: Ja, ik vind het ook gek, maar het is gewoon de timing. Met verhuizen, verbouwing en al die mikmak.
2: Ja, en het is net niet om de hoek natuurlijk.
0: Nee, het is ook in Arnhem, dus dat is ook weer een dingetje. Maar als jullie willen, kunnen we gaan.
2: Hoor je dat? Als wij willen, kunnen we gaan.
3: Ja, nee, ik moet zeggen dat ik het eigenlijk wel zou willen zien.
0: Ja.
3: Maar alles heeft wel een prijs.
0: Het is wel aan de prijzige kant.
2: Of we gaan, als het al begonnen is, dan kijken we op Swappie.
0: En dan nog last minute die kant op rijden.
2: Last minute rennen, toch? Via Swappie.
3: Ja, nou, zou kunnen.
0: Laten we het even overwegen zo.
3: Laten we het vooral niet uitsluiten.
0: Nee, precies.
2: Wat vindt de luisteraar? Moeten we gaan? Ja of ja?
0: Ja, laat het weten via de NPO Luisterapp. Laat ook even weten of jij zelf gaat natuurlijk. Dat is ook altijd leuk om te weten. En misschien zien we je dan daar. Zometeen is het weer tijd voor de nieuwsquiz, Howard. Ik heb het nieuws echt totaal niet gevolgd.
2: Ik ook helemaal niks.
0: Dus het wordt weer gokken, gokken, gokken. Ben ik best wel goed in soms.
2: Soms ja.
0: De laatste tijd niet. Maar we gaan het zien. Eerst komt de muziek aan van Georgia Smith. Die je hoort met On My Mind. En ook Mariah Carey hoor je zo met Me.

0: sta echt op het punt om nu 3 tickets te kopen voor het concert van Kanye.
1: Wat aardig, hij neemt ons mee omdat hij jarig is van de week. Dat is toch lief? Het is echt een lieve jongen.
0: Maar jullie vertragen het proces.
1: Oh.
0: Gaan we het doen of niet?
1: Ik ben down.
0: Ik ook. Dus dan hangt het van Delano af.
1: Dan geven we nog 2 plaatjes.
0: Ja, gaan we hem nog even... Oké, we gaan hem nog even gunnen. Je hebt ook nog steeds een half uur de tijd om... of tenminste een half uur, nog 10 minuutjes de tijd... om te stemmen op de 2 opties in Goed Gejat. Het gaat om Michael Jackson met Pretty Young Thing... die gesampled is door Kanye West met Good Life. Laat eventjes weten via de NPO-luister-app... welke van de 2 je wilt horen. Of laat het weten via de Instagram-stories van NPO Blend.
2: The Bridge the Gap nieuwsquiz.
0: Het is weer zover, Howie.
1: Ja.
0: Niet op de hoogte?
1: Totaal niet.
0: Ik ook niet. Dus dan is het wel eerlijk.
1: Laten we kijken hoe ver we komen.

0: beetje wegvalt.
1: Je stem is een beetje mistwolk.
0: Vrij hees.
2: En dan gaan we ook nog naar Kanye vanavond.
1: Ja, moet je nog gillen. Ben je morgen thuis?
0: Anyway, ik ga weer testen hoe goed jullie op de hoogte zijn van het nieuws van vandaag. Ik heb 3 vragen voor jullie en de winnaar mag het volgende liedje kiezen. Howie, voor welke track ga jij strijden?
2: T.I., Why You Wanna.
0: En jij, Sergio?
2: Ik ga voor Destiny's Child met Jumpin' Jumpin'.
0: Oh, je gaat voor Destiny's Child met Jumpin'. Oké, ik ga snel naar vraag 1. Een automobilist die reed met bijna 240 km per uur over de A2 bij Nieuwegein, waar 100 km per uur is toegestaan.
2: Zo.
0: Wat is er uiteindelijk met hem gebeurd? Antwoord A, hij kreeg alleen een flinke boete en mocht verder rijden. Antwoord B, hij kreeg een waarschuwing omdat er geen ongeluk was gebeurd. Of antwoord C, zijn rijbewijs werd ingenomen, zijn auto werd in beslag genomen en er werd een melding gedaan bij het CBR. Howie, zeg het eens.
2: Ja, hoor.
0: Ik moet zeggen, Sergio, misschien was je sneller, maar het was onverstaanbaar wat je zei. En bij Howard hoorde ik Howard.
2: Ik zei mijn naam.
0: Nee, jij zei... Nee. Dat is wat ik hoorde.
2: Elke keer verzint hij iets nieuws, jongen. Nee,
0: je moet
2: ongelooflijk.
0: Kijk, je mag een afkorting gebruiken, maar het moet wel verstaanbaar zijn.
1: Worden. Hij wil een mamba-rapper worden.
0: 1-0 voor de heer Komproe. We gaan snel naar vraag 2. Waarom krijgen de slachtoffers van de helpdeskfraude hun geld niet terug van de bank? Antwoord A, omdat de klanten zelf hun daglimiet verhoogden en de overboekingen goedkeurden. Antwoord B, omdat de bank had gewaarschuwd dat de fraudeurs actief waren. Of antwoord C, omdat het bedrag van 60.000 euro boven de maximale vergoeding uitkwam.
2: Ja.
0: Sergio, zeg het eens.
2: B.
0: Antwoord B.
1: Antwoord C.
0: Antwoord C.
1: Is het A, ja?
0: Oh. Ja. Ja, omdat ze hebben het dus zelf gedaan. Dus Kiewit zegt, je hebt zelf de handelingen uitgevoerd. Mm. En daarom krijg je het niet vergoed van je bank.
1: Wauw. Zieke disclaimer.
0: Okay. Een hele zieke disclaimer. Je kan nog op gelijke hoogte komen, Ser. Dus we gaan naar vraag 3. Waarom besloot de Japanse stad Utsunomiya alle 94 scholen te sluiten? Antwoord A, omdat meerdere beren leerlingen hadden aangevallen op schoolterreinen. Antwoord B, omdat een beer in de buurt van de school was gezien en daarna spoorloos verdween. Of antwoord C, omdat er een landelijke berenwaarschuwing was afgegeven voor heel Japan.
1: Howard! Antwoord A.
0: Antwoord A.
2: Ik ga nou als tip. C.
1: Serieus?
0: Ja, het is dus best wel zorgwekkend, want vorig jaar waren er 240 aanvallen gemeld en er zijn 20 mensen om het leven gekomen door een aanval van een beer in Japan.
2: Wow.
0: Dus het schijnt dus zo te zijn dat de beren in Japan in de natuur te weinig voedsel hebben.
2: Ja.
0: En daardoor komen ze dus richting de steden.
2: Jeetje.
0: Dus vandaar dat na de melding van de beer en hij daarna niet te zien was, toen zijn alle 94 scholen zijn gesloten.
2: Ik weet toch waar die beer was, hoor. Die stond gewoon achter een boom. Dat zie je natuurlijk niet. We krijgen net een berichtje binnen van Leila. En die zegt, een vriendin en ik hebben ook net kaarten gekocht voor Kanye. Niet te missen vanavond. Koop die kaarten!
1: Oké. Okay.
0: Hey, maar wat ik niet zo goed begrijp, ik kon me herinneren dat toen de tickets te koop waren, dat die de hele website toch op hol sloeg en dat je zoveel mensen in de wacht rijden.
1: Ja, maar dat was voor de eerste show, maar die tweede show is later gekomen en die kruipt.
2: Ja.
0: Oh, oké.
2: Dus denk er even over na.
0: Gefeliciteerd, Howie.
1: Dank jullie wel weer, de Rongrats.
2: Dank je wel weer.

0: Scarus met Is It Alright. Howard.
1: Ja, man.
0: Het is tijd voor Goed Gejat. Mm-hmm. En het gaat erom welke track de luisteraar wilt horen natuurlijk. We hebben een track die het origineel is en de andere heeft het origineel goed bestolen. En uiteindelijk kan er één van de twee gedraaid worden.
1: Ik vind het wel spannend vandaag, want het origineel, dat is gewoon iconisch. Michael Jackson.
0: Ja.
1: Tegelijkertijd, Kanye staat nu midden in de belangstelling met die twee concerten van hem hier. En de man is ook nog eens jarig.
0: Ook dat nog?
1: Dus ik denk dat dat allemaal wel gewicht in de schaal brengt en ervoor zorgt dat het een spannende uitslag gaat zijn.
0: Ja, precies. En misschien zien we hem vanavond nog, maar dat hangt helemaal af van onze Delano.
1: Ja. Die en is... we hebben natuurlijk ook nog de kans dat hij onze kant op komt. Dat hij naar Amsterdam komt, want hij is jarig, toch?
0: Denk je?
1: Nou ja, wat ga je in Arnhem doen?
0: Ja, misschien heeft hij daar een hotel.
1: Ja, maar ik denk toch dat je gewoon even dat uurtje pakt. En dan ga je gewoon... Wat heb je op maandag? Heb je toch dat ding... hoe heet dat hotel? Waar ze altijd die feestjes doen op maandag? Super?
0: Superclub. Ja. Ja, dat zou kunnen. Nou ja, ik zie het niet helemaal gebeuren, maar wie weet.
1: Je weet het nooit.
0: You never know. In ieder geval, het origineel. Michael Jackson met Pretty Young Thing uit 1982. Eentje die natuurlijk heel goed in de smaak valt altijd. Original. Heel veel mensen horen vaak niet hoe dit gesampled is in Good Life van Kanye West.
1: Hoezo niet dan?
0: Ja, het is toch een beetje onduidelijk of zo.
1: Kijk, de grap is dat dit versneld is en dat kan je normaal dingen versneld.
0: Ja.
1: Maar in die sample heeft hij dit juist weer vertraagd. Dus
0: ja.
1: Ik snap wel dat dat verwarring oplevert.

0: Ja, Good Life samen met T-Pain. En uiteindelijk is het aan jou om te stemmen. Tenminste, je kon stemmen, laat ik het zo zeggen. En laten we eventjes gaan kijken wat de uitslag is. Tom en ikzelf stemden voor Kanye West en T-Pain met Good Life.
1: Verrassend.
0: Maar, even kijken, Anju en Sophia, die hebben gestemd op Pretty Young Thing van Michael Jackson. Dan moet ik natuurlijk eventjes gaan kijken wat de uitslag is. Die zal ik er eventjes bij pakken. Met 80% van de stemmen.
1: 80%?
0: 80%.
1: Dat is helemaal geen spannende uitslag.
0: Nee, totaal niet. Het is heel duidelijk. Is het geworden, even kijken, Michael Jackson met Pretty Young Thing.
1: Wauw. Sorry Kanye, geef een jarig cadeautje van ons.
0: Kim, Jeroen, Earl, Justina, Nauwel, Angelo, Bemshi, Philip en Lisa, bedankt voor het stemmen. En ik ga hem natuurlijk gewoon voor je draaien. Michael Jackson, Pretty Young Thing, hier tijdens Bridge the Gap.

0: Mi. Howie.
1: Ja, man.
0: Het is vanavond de laatste show van Kanye West in Gelredome, Arnhem. Mm-hmm. Wij zijn nog steeds aan het overwegen om tickets te halen hier
1: we
0: in de studio.
1: We weten het nog steeds niet.
0: We weten het nog steeds niet. We moeten even Delano lief aankijken en misschien dat we er dan zo uitkomen.
1: Ja.
0: Maar iemand die er wel naartoe gaat, voor de tweede keer nota bene,
1: zo,
0: is een goede vriend van mij, Quinten Tilburg. En we hebben hem aan de lijn. Quinten, what up?
2: Yes, what up?
1: Hoe
2: is het dan?
1: Lekker hoor, met jou?
2: Rustig.
1: Wat ga je de rest van de maand eten?
2: Noedels, man. Heel veel noedels. Heel veel noedels, man. Echt extreem veel, man.
0: Ik denk dat je een van de weinigen bent die voor de tweede keer naar het concert gaat. Waar kijk je het meest naar uit om nog een keer te beleven? Want je bent er al geweest. Wat is de moeite waard om het nog een keer te beseffen?
2: Ja, het is een verjaardag, man. Dus ik weet sowieso dat er wat special guests gaan komen. En gewoon, ik denk, die ervaring ga je niet twee keer meemaken. Zeker niet in Nederland. Het was wat 13 jaar geleden dat hij voor het laatst hier was.
0: Ja.
1: Maar weet je dit voor een feit of is het gewoon een vermoeden? Van die gasten?
2: Ik weet niet, we gaan het zien, man.
0: Rumors die online leven, denk ik.
2: Oh. Ja, ik denk het ook.
0: Wat was er zo vet de laatste keer?
2: Alles klopte gewoon, man. De setlist klopte. Hij heeft denk ik elk album afgegaan. Mijn favoriete album is Yeezus. Dus hij deed echt 5 tunes daarvan. De setopbouw, die hele wereldbol. Het was echt insane, man. Ik denk als je dit niet hebt meegemaakt, dan verlies je wel echt wat in life, man.
0: Ik hoorde je zelfs zeggen op je Instagram stories dat dit de beste show is die je ooit hebt gezien.
2: Ja, man. Ik ben 5 keer naar Travis geweest. Ik ben 4 keer naar Playboi Carti, Tyler. Maar dit valt gewoon niet te toppen, man, denk ik. Nooit. Ik denk dat het nooit naar iets beters gaat dan dit, man. Dus jullie moeten ook echt vanavond erbij zijn, man.
1: Maar ik heb gewoon een vraag bijvoorbeeld. Hè. Zie je dan een live band? Of hoe
0: die staan aan de zijkant, toch?
2: Ja, we stonden aan de zijkant. Aan de overkant had je zeg maar heel zijn team met al die keys en de synth. Uh-huh. En hij was gewoon daar op de wereldbol met zijn mic en alles. Het klopte gewoon helemaal, man.
1: Je bent echt enthousiast, hè?
2: Ik ben zeker enthousiast, man. Ik ben ook onderweg, man. Zeker.
1: Oké.
0: Damn.
1: Dus je bent niet 10 keer naar Harry Styles gegaan, maar je gaat wel 2 keer naar Kanye.
2: Ik zou zelf 10 keer naar Kanye West gaan, man.
1: Wauw.
0: En als je het een cijfer moet geven van 1 tot 10, dan denk ik dat het gewoon een 10 is als ik je zo hoor.
2: Nee, man. Het is een 11, man. Een 11, man. Dit valt niet te toppen, man. Dit is echt de beste show die ik ooit heb meegemaakt en denk ook ga meemaken, man.
1: Damn. Heeft u een backup rapper bijvoorbeeld?
2: Voor mij? Voor mezelf?
1: Nee, een backup rapper op het podium.
2: Oh, nee. Coolie, zo. Ja, hij heeft. Dat is die naam kwijt. Hij heeft die 1 tune mee en die doet dan met zo'n tube in zijn mond. Doet hij dan de back vocals, zeg maar.
1: Ja.
2: Dat is wel echt sick ook.
1: Oké.
0: Okay. Hé, ik word nog steeds heel enthousiast terwijl ik niet eens kaarten heb.
1: Nee.
0: We zitten hier te overwegen om te gaan. Heeft Quinten Delano misschien een beetje overgehaald? Delano.
3: Nou, hij heeft wel een heel goed punt van zijn verjaardag. Dus het kan niet anders dat dit dus de afgelopen show dat
0: gaat, toppen.
3: Gaat toppen vanwege zijn verjaardag.
2: Ja, man.
1: Dus maar we weten dat Jay-Z niet komt.
0: Dat is zeker.
3: Hij kan dit niet voorbij laten gaan.
0: Ja.
2: Nee.
0: Lano, wat doen we, man? Gaan we
2: ik
0: halen?
2: Ga gaan, man. Als jullie nu niet gaan.
0: Laten we halen. Ja, gaan we?
2: Ja, toch?
3: Ga niet, maar gewoon.
0: Ja, zeker?
3: Koop die tickets.
0: Oh shit, ik ga snel halen.
1: Wauw. Ik weet niet wat ik meemaak.
2: Hey boys.
1: We zien je dadelijk.
2: Jullie vanavond dus, man.
1: We zien je later.
0: Quinten, thank you.
2: Zeker, man.
0: Oké, dan gaan we gewoon tickets halen, Howie.
1: Potverdorie, wie had dat gedacht?
0: En dan gaan we naar Arnhem vanavond.
1: Ik ga snel mijn auto aan de lader zetten. Want
0: dit is wel een classic moment.
1: Zo, hé.
0: Damn. Lano, shout out to you.

0: Bobby Brown, Two Can't Play That Game. Howie, we hebben tickets.
1: Nee, we gaan gewoon.
0: We gaan gewoon naar Kanye West vanavond.
1: Chips en cola, hoor, onderweg. Chips en cola. Hamkaaskil.
2: Raak kindercola.
1: Ja, maar echt. Dit wordt toch gewoon een feestje.
0: We kregen net ook een berichtje binnen van Wilma. En die zegt, goed zo. Denk echt dat jullie anders spijt zouden krijgen. Heel veel plezier, jongens.
1: Morgen iedereen brak.
2: Dankjewel, Wilma.
0: Iedereen brak.
1: Ja, want we gaan vanavond natuurlijk los.
0: Portemonnee leeg.
1: Sowieso, broke. We gaan bij die mattie van je noedels eten de rest van de maand.
0: Hey, nog een uurtje Bridge the Gap na het nieuws van 5 uur zometeen. En we hebben natuurlijk ook weer een open spot in de playlist straks.
1: Ik ben benieuwd wat we daarmee gaan doen.
0: Nou ja, aangezien we net tijdens Goed Gejat Michael Jackson hebben gedraaid. Mm-hmm. En het de verjaardag is van Kanye West.
1: En we dat met hem gaan vieren.
0: Zometeen.
1: Ja.
0: Dacht ik, misschien is het dan leuk om aan de luisteraar te vragen welke track van Kanye wij zometeen moeten draaien.
1: Oh, oké. Okay. Ja, goed idee.
0: Dus laat het eventjes weten via de NPO Luister-app. En misschien hoor je die track dan zometeen terug. Voor nu, Coffee Brown met After Party.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als dat land zou ophouden met aanvallen op Libanon. De man die in februari een medewerkster gijzelde van de gevangenis in Heer Hugo Waard heeft eerder twee vrouwen vermoord. Dat bleek tijdens een zitting in de rechtbank in Haarlem, meldt NH Nieuws. De Portugees Hugo TQ doodde in 2005 zijn ex-vriendin in Engeland die zwanger was. In 2020 vermoordde hij een vrouw van 26 uit Blerik in Limburg. Bij de gijzeling in februari zou TQ de medewerkers van de inrichting in een wurggreep hebben gehouden en haar hebben gestoken met een scherp voorwerp. Ze raakte zwaar gewond. Het OM verdenkt TQ onder meer van poging tot moord. Online video's waarin kinderen worden ingezet om geld te verdienen moeten strafbaar worden, vindt het kabinet. Op sociale media staan video's van bijvoorbeeld ouders die met hun kinderen vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat onder de wet kinderarbeid laten vallen. Het wordt dan verboden om in die video's kinderen onder de 16 in te zetten. Voor de kust van de Filipijnen is een scheepswrak gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Onderzoekers zijn er vrijwel zeker van dat het gaat om het Japanse vrachtschip Ofuku Maru, dat in 1944 werd gebombardeerd door de Amerikanen. Aan boord waren 250 Nederlandse en 1000 Engelse krijgsgevangenen. Een groot deel van hen overleefde de aanval niet. Dan het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over. Daarbij kan plaatselijk veel regen vallen. Lokaal komt onweer voor. Morgenochtend af en toe zon, maar morgenmiddag weer pittige buien en kans op onweer en veel wind. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NTR, Serginho en Howard.
2: Kehlani en Usher komen eraan met Should Never. Maar eerst LL Cool J en Boyz II Men. Hey lover!

0: Kehlani en Usher met Shoulda Never. Howie! Ja. Ben je er nog steeds helemaal down voor vanavond?
1: Nou ja, ik ben al plannen aan het maken. Want er moet natuurlijk gesnackt worden onderweg. Dat ga ik coördineren. Dus ja.
0: Dat is ook echt jouw ding altijd, hè?
1: Ja,
0: jouw taak.
1: Je moet goed voor elkaar zorgen.
0: Maar wat staat er op het menu dan?
1: Ja, dat ben ik dus nu aan het checken.
0: Oké. Okay.
1: Maar het zal waarschijnlijk iets worden met snoep. En hamkaas.
0: Oh, nou, daar word ik niet heel enthousiast van. Ik kijk naar Delano, die kijkt ook een beetje gefronst.
1: Wat wil je dan, zeg maar?
0: Gewoon een goede chow mein met kip.
1: We zijn in heel veel sumpje. Je gaat hier helemaal nergens een goede chow mein met kip vinden.
0: Ja, dat wordt wel lastig inderdaad.
1: Ja, precies.
0: Maar goed, ik ben altijd tevreden met wat ik krijg.
1: Nou, we kunnen hier zo in de kantine gaan kijken naar die woknoedel.
0: Nou, prima.
1: Doen we dat toch?
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Hé, hey, we gaan tot 6 uur door hier. We hebben straks een request. En ik zei het al, wij gaan straks naar Kanye West. Dat hebben we net eventjes op de valreep besloten. Net 3 tickets gekocht voor een gat in onze hand.
1: Jongen, jongen, kunnen we een EBO? Bijna mijn ribben.
0: Jongen, jongen, wat een prijs. Maar daar gaan we het niet over hebben, want ik wil het zo snel mogelijk vergeten. En we hebben zoiets van, omdat we een open spot hebben en een beetje in de sfeer willen komen.
1: En de man jarig is.
0: En hij is 49 geworden vandaag. Zouden we het leuk vinden om een track van Kanye West te draaien. En niet een van de uitgekoude hits.
1: Maar je wil een beetje dieper gaan.
0: Pas. Ja, iets dieper mag wel. Maar het hoeft ook weer niet...
1: Obscuur.
0: Ja, precies.
1: Maar die duistere...
0: Dat kan bij hem.
1: Rijmie dingen, dat die kinderen allemaal wegrennen bij de radio.
0: Dat kan bij hem namelijk. Ja. Dus voel ook een beetje aan wat we bedoelen met...
1: Read the room.
0: Precies. Laat het weten via de NPO Luisterapp door middel van een berichtje of een voice memo. Laat ook eventjes weten of je zelf al geweest bent of vanavond gaat. Of misschien dat je echt duidelijk hebt besloten dat je niet gaat.
1: Dat kan natuurlijk ook.
0: En laat ook even weten wat de reden daarachter is. Want dat kunnen er heel veel zijn.
1: Precies.
0: Het kan financieel zijn, maar ook moreel.
1: Ja.
0: Echt een heleboel.
1: Ja.
0: Dus laat het gewoon even weten via de NPO Luisterapp. Ondertussen zie ik dat de muziek klaarstaat van Timbaland, die je zo meteen hoort. Maar eerst heb ik Erykah Badu voor je klaarstaan met

0: Timbaland med Give It To Me samen met Nelly Furtado en Justin Timberlake. Howard, jij irriteert je aan iets. En het gaat over vliegtuigen. Want ja, iedereen heeft wel zo'n kleine ergernis waarvan je denkt, ben ik nou de enige die zich hieraan nou stoort? Nou ja, zeker niet. Jij zat pas geleden nog in het vliegtuig. En wat viel je daarop?
1: Nou, dat mensen gelijk gaan staan op het moment dat die wielen de grond raken. Er waren echt mensen die meteen... En er werd er dus meteen omgeroepen van, wilt u alstublieft blijven zitten met de stoelriem dicht, want we zijn nog lang niet bij de gate. En als we dan eenmaal bij de gate zijn, dan zijn er allemaal van die mensen die broeien gaan doen met de koffer en helemaal moeilijk. Ik snap wel dat je even je benen wil strekken als je lang hebt gezeten. Die snap ik nog wel. Maar je hebt echt van die mensen die doen alsof zij als eerste thuis gaan zijn. Relax!
0: Maar is het niet ook een beetje enthousiasme? Je bent op vakantie, je denkt, jee, ik ben er eindelijk. En zonder dat je nadenkt, sta je op en wil je snel naar je bestemming.
1: Ik snap wat je zegt, maar je merkt ook dat het zorgt voor een bepaalde bottleneck in het vliegtuig, waardoor niks stroomt. En als we gewoon doen rijtje voor rijtje, dan zijn we sneller weg. Maar dan komen er weer mensen van achteraan gestormd met zo'n attitude van, ja, ik stond al klaar, dus ik moet langs. En zeker als we weer terugkomen in Nederland op Schiphol, doe gewoon rustig.
0: Ik snap wat je bedoelt. Ik vind het ook altijd heel vervelend. Maar tegelijkertijd ben ik wel de guy die gewoon wacht totdat iedereen zijn spullen heeft en naar buiten loopt. Mm-hmm. En dan ga ik gewoon rustig naar buiten.
1: Heerlijk. Kalmte is toch veel relaxter.
0: Precies, en dan hoef ik ook niet te letten op die mensen die dan heel enthousiast gaan staan terwijl het vliegtuig nog aan het rijden is.
1: Is ook gevaarlijk.
0: Ja. En dan wacht ik gewoon totdat ik rustig mijn koffer kan pakken.
1: Waren er maar meer mensen zoals jij, Serginho, die zijn collega's meeneemt naar Kanye West. Applaus voor Serginho.
0: Je bent wel echt een comedian, dat is wel te merken. Maar goed, Howard, wat is de oplossing? Moeten mensen wachten?
1: Nou, ja, gewoon wel iets beter luisteren. Iets beter luisteren naar de aanwijzingen van het personeel. Want dan zie je dat het makkelijker floot. Al die mensen die denken zelfstandig dat systeem te kunnen verbeteren, dat heeft nog nooit iets goeds opgeleverd.
0: Maar ben je niet echt sneller als je eerder gaat staan?
1: Nee, dat lijkt maar zo.
0: Het is schijn.
1: Ja, het is echt schijn.
0: Want uiteindelijk, wanneer de plane uitloopt, moet je toch weer...
1: Je moet toch wachten met z'n allen. Ja. Je bent van een heleboel dingen, externe factoren afhankelijk. Dus het is niet zo dat jij in je eentje kan bespoedigen dat jij er als een kanonskogel doorheen gaat.
0: Dus eigenlijk is het gewoon totale onzin.
1: Nou, ik ben blij dat je het zegt.
0: Duidelijk, Howie. Hey, ik ben benieuwd hoe jij als luisteraar hierin staat. Misschien herken je deze irritatie van Howard wel. Misschien heb jij zoiets van... ik heb een andere irritatie. Dat kan natuurlijk ook. Ja, laat het weten via de NPO Luister-app, zoals Frank bijvoorbeeld. Die zegt helemaal met Howard eens, sit your ass down, gewoon achter elkaar aan.
1: Precies.
0: Nou ja, ik denk dat we
1: met Frank op reis.
0: Ik denk dat we het met Frank eens zijn, Howie. Hey, zometeen hebben we dus die open spot in de playlist nog steeds openstaan. De open spot openstaan klinkt als een punchline. En die willen we invullen. Invullen met een track van Kanye West. De man is vandaag 49 jaar geworden. En wij hebben net op de valreep besloten om naar zijn concert te gaan vanavond.
1: Yay.
0: Dus daar hebben we tickets voor gekocht. En om een beetje in de sfeer te komen, willen we van jou weten welke track van Kanye wij zo meteen zouden moeten draaien. Laat het weten.

0: Pretty Girls hier op NPO Blend tijdens Bridge the Gap samen met Serginho en Hauer.
1: Yes, yes.
0: Hey, we hadden het net eventjes over jouw vliegtuigirritaties. Dat mensen altijd te vroeg gaan staan.
1: Ja.
0: Wanneer het vliegtuig net geland is. Eén irritatie die ik ook heb, maar waar ik me eigenlijk niet per se aan zou hoeven irriteren, is dat er ook heel veel mensen zijn die hun telefoon nog aanhouden. Ja. En die blijven appen terwijl we gaan opstijgen.
1: Oeh.
0: En ik denk bij mezelf, hopelijk verstoor jij nu niet die verbinding van het vliegtuig met de toren.
1: Ja.
0: Want als dat gebeurt, zijn we fucked.
1: Dan zijn we fire. Ja, klopt. Maar het heeft niet zoveel zin om te blijven appen, toch? Want niet heel lang nadat je omhoog bent, valt die verbinding gewoon uit.
0: Ja, dat is ook zo. Maar het is wel ruim van tevoren aangegeven dat je je telefoon op vliegtuigstand moet zetten. Ja. En dan zie je toch nog mensen even appen.
1: Die dat niet doen.
0: Die dat niet doen. En dan kan je toch denken van, zal dit niet de verbinding verpesten met de masten?
2: Nee, maar in alle eerlijkheid, sinds je ook gewoon wifi kan kopen in het vliegtuig, en je dus gewoon tijdens de vlucht gebruik kan maken van internet.
0: Ja, maar dat gaat dan weer via een andere verbinding.
1: Ja, en dat is alleen bij die lange vlucht, hè? Volgens mij, die kleine vluchten binnen Europa is dat niet.
0: Nee. Het is echt als je overseas gaat.
2: Ja, ik moet wel zeggen, ik maak me wel schuldig daaraan, hoor.
0: Dat blijven appen.
2: Dat ik gewoon tot het laatste moment. Dat ik heb ook wel eens gewoon even gekeken van, tot wanneer komt mijn bericht aan?
1: Ah, ben je er
0: dus
1: zo?
0: Dus jij bent die guy.
2: Ja.
1: En tot hoe hoog in de lucht kwam je bericht nog aan?
2: We waren, even kijken, we waren echt omhoog. Ja, toch wel echt gestegen.
1: Ja, dus boven de vliegers.
2: Boven de vliegers en toen viel die weg.
0: Zeg maar, wanneer het land onder je op Madurodam lijkt, dan doet hij het nog.
1: Ja.
0: En wanneer dat verdwijnt en je ziet wolken, dan is je verbinding weg.
1: Klaar.
0: Maar ja, dat is een van mijn irritaties in het vliegtuig.
1: Mm.
2: Maar ik heb dan zoiets van, je bent toch gewoon met jezelf bezig. Je gaat toch niet om je heen kijken naar mensen of ze nog aan het appen zijn. Wel dus. Kijk naar jou.
0: Ja, ik heb niks in mijn handen, dus ik kijk om me heen.
1: Kijk om je heen.
0: En dan zie ik mensen appen, dan denk ik, bruh,
1: ja,
0: dit is gewoon gevaarlijk misschien wel.
1: Je brengt mij in gevaar met je stomme appjes.
0: Precies.
1: Ja, dat snap ik wel.
0: En dan heb ik er nog eentje.
1: Oh.
0: Mensen die hun stoel naar achteren hebben, die zijn nog aan het slapen.
1: Ja.
0: Terwijl het eten al gebracht wordt.
1: Ja, dat is wel lastig, ja.
0: Dus nu ben ik een soort van met die stoel van jou, met dat uitklapbare tafeltje tegen mijn chest gedrukt,
1: ja, ja,
0: aan het eten.
1: Nee, maar dan kan je ze gewoon op de schouder tappen en zeggen, sorry man, ik moet eten. Ik maak je gewoon wakker, hoor.
0: Ja?
1: Tuurlijk.
0: Dat is wel fok op.
1: Ja, maar sorry, ik ga niet als een of andere soort knaagdier zitten eten omdat jij aan het slapen bent. Dat gaan we niet doen. Zeker in die korte vluchten.
0: En als het Delano is?
1: Okay,
0: die guy die aan het appen was en vervolgens slaapt terwijl het eten gebracht wordt.
1: Nou, is wel eng.
0: Dan niet.
1: Dan wist ik het
0: niet. Oké, dan. Nou ja, vliegtuigirritaties. Er zijn er vast nog meer. Die mag je uiteraard delen via de NPO Luister-app. Zometeen hebben we dus nog steeds die open spot voor een Kanye Classic. Omdat we dus sowieso die kant op gaan vanavond. We willen een beetje in de sfeer komen. En de man is 49 jaar geworden. Dus in het teken daarvan zijn we op zoek naar een track van hem. En jij mag laten weten welke je wilt horen. En misschien hoor je hem dan zometeen terug na Rick Ross. Maar eerst Carrie Hilson, Thankful.

0: M. Hey, het is eindelijk zover. Die Kanye-track kunnen we gaan draaien, Howie.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja, we hebben natuurlijk al meerdere malen gevraagd om een track van Kanye die jij graag zou willen horen. Het is namelijk zijn 49ste verjaardag vandaag. En hij viert dat ook nog in ons kikkerlandje. Hij staat vanavond in de Gelredome in Arnhem om zijn laatste show van de twee in Nederland te doen.
1: Ja.
0: En wij zijn er zo meteen bij, Howard.
1: Ja, ik ben er wel erg. Ik zei erover, want toen ik vanochtend wakker werd, wist ik dit nog niet.
0: En ik had het erover met jou op de redactie.
1: Ja.
0: En jij zei, ik zou wel willen gaan.
1: Ja.
0: Maar het is ook weer niet dat ik zo fan ben dat ik dat bedrag ga betalen en naar Arnhem ga rijden.
1: Precies. Dat Wat? Is zo'n anderhalf uur geleden misschien was dat nog.
0: Wat is er veranderd?
1: In de tussentijd is veranderd dat we besloten hebben om met z'n drieën te gaan. Dus jij en onze superproducer met z'n drietjes. Het is in het kader van jouw verjaardag. En je neemt ons mee. Nou, wat willen mensen nog meer?
0: Oh ja, dat is het inderdaad, ja. Mijn verjaardag is donderdag.
1: Daarom.
0: Dus dit is een soort van pre-party.
1: Ja, man. Okay. Kan je eens jarig, maar dat is onbelangrijk.
0: Ja, jij, precies. Het gaat om mij. It's all about me.
1: Snap je?
0: Dus dat is de reden dat je toch dacht van oké, laten we het doen.
1: Nou ja, we hebben dit met z'n drieën net in de studio, terwijl we met die Mattie van je aan de lijn waren. Toch, geschaft.
0: Hij was toch wel een soort van de doorslaggevende guy, hè?
1: Hij was wel heel enthousiast, ja. Dat werkte heel aanstekelijk.
0: En hij is naar veel concerten geweest. En hij zegt, dit is de beste die hij ooit gezien heeft. Ja. Hij gaat nog een keer.
1: Zo is het.
2: Ja, dan moeten we maar wel. Het begon bij dat een vriendin jou een appje stuurde dat zij 3 kaarten te koop heeft, omdat haar vlucht vanuit Curaçao
0: had het op de stories gepost.
2: Op de story gepost. Ja. En toen stel je de vraag, jongens, gaan we naar Kanye vanavond? Omdat jij zag dat zij 3 kaarten te koop had. En toen hebben wij onderzoek gedaan dat de kaarten die we kopen zijn duur, maar goedkoper dan dat die vriendin van jou aanbood.
1: Dat is wel een beetje toevallig.
0: Dat is heel toevallig, inderdaad. Ja, ja. Maar toch wel leuk dat we dit zo op de valreep besloten hebben.
1: Ja.
0: En om een beetje in de sfeer te komen, vroegen we dus aan jou als luisteraar welke track we moeten draaien op de open spot. Karinelli die appte net, ik ben on my way to Ye, dus die gaat er ook naartoe. En die zegt, ik kijk uit naar The View en zijn muziek. Oké, dus daar zit geen track bij. Kavish appte, jullie moeten gaan. Ben zaterdag geweest en het was aan. Last minute tickets via Swappie tickets gekocht voor een zacht prijsje. Precies de tactiek van Howard. 2 dagen verder en ik zit nog steeds in een roes. Hij was zoveel beter dan tijdens Watch the Throne. Hey, ik begin steeds meer het gevoel te krijgen dat we de juiste beslissing genomen hebben hier.
1: Ja, zo voelt het wel.
0: Leila appte, vriendin en ik hebben ook net kaarten gekocht voor Kanye. Niet te missen vanavond. Koop die kaarten. Dus die zegt ook dat we moeten gaan. Deborah zegt Carnival. Dat is een track van Kanye West en Ty Dolla Sign. Om een beetje in de hype te komen. Voor jullie dan. Want keiharde FOMO hier. Die prijzen gaan te ver. Ik denk nog maar net met weemoed terug aan de Watch the Throne Tour. Mannen, make it a blast tonight. Groetjes, Deborah. En dan komen we bij het bericht van Natasha. Die zegt Stronger Remix. Nou ja, Stronger hebben we best wel vaak gedraaid.
1: Dat klopt.
0: En dan komen we bij Kim. Die zegt Delano, Serginho en Howard. Ik vind Runaway altijd heel mooi. Dat is wel echt een keiharde track. Maar ja, ik weet niet of hij helemaal radio-proof is of zo.
1: Ja, het is, hij gaat wel een beetje naar die duistere kant waar je het al eerder over
0: had. En hij duurt heel lang.
1: Oh ja, ook dat ja. Met een gekke einde, hè?
0: Bijna 6 minuten of zo.
1: Ja, dat kunnen we doen. Krijgen we ruzie met de baas.
0: En toen kwam Wilma met de reactie. En Wilma! Volgens mij was Wilma afgelopen weekend ook jarig.
1: Volgens mij wel, als mijn Facebook het goed had.
0: Dus als we toch in het kader zijn van verjaardagen, Kanye West.
1: Juist.
0: En een open spot in de playlist.
1: Dan komen we uit op
0: Wilma. En die zegt, all falls down.
1: Hey.
0: Zullen we die dan gaan draaien?
1: Let's

0: mij ook geproduceerd is door Kanye West.
1: Dat zou zomaar kunnen, ja.
0: Ja, die is volgens mij geproduceerd door Kanye West. Dat hele, die hele EP waar deze track op staat is door hem geproduceerd. Dus sluiten we toch een soort van af met Kanye. En we draaiden ook nog eens een track van De Beste Man. En dan gaan we ook nog eens de hele avond naar zijn geschreeuw luisteren straks.
1: Ik neem mijn koptelefoon mee, hoor.
0: Hey, Howard, normaal gesproken zou ik afscheid van je nemen.

0: Maar
1: ja, we gaan nu gewoon door tot de break of dawn.
0: Precies dat. Dus ik zou zeggen, tot morgen op zender.
1: Ja, ja. En tot straks.
0: Ja, precies. En jij aan de andere kant, maak er nog een hele mooie avond van. Blijf lekker luisteren. We sluiten dit uur sowieso af samen met Nathalie LaRose en Jeremiah met Somebody. En we laten je morgen weten hoe het was in Arnhem.
1: Ja, dat gaan we zeker doen. Geuren en kleuren.
0: En mocht je daar zijn en ons tegenkomen,
1: zeg ons even op de schouder, maak een foto met je, vinden we altijd leuk.
0: Altijd. Dus dan gaan we eventjes proosten misschien nog. Howard houdt van drankjes uitdelen.
1: Ja, en Delano, hoe heet hij? Jij bent jarig deze week. En Delano is super blij. Die is ook in een goede bui, dus het komt helemaal goed. Misschien kraken we de VIP wel, je weet het nooit.
0: Misschien hebben we wel een skybox vanavond.
1: Ja, toch?
0: Met alle blendluisteraars.
1: Hartstikke leuk.
0: Nee, even serieus, maak er een mooie van. En we zijn er morgen weer van 4 tot 6. En we hopen dat jij er dan weer bij bent. Tot morgen!

0: Nieuwsuur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zijn Roskam Abbing, een van de topambtenaren die tijdens de covid-crisis een hoge positie bekleedde, tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren door het coronabeleid ongunstig is beïnvloed. Roskam bestrijdt omdat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Hij zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als het land op zou houden met aanvallen op Libanon. De autoriteit persoonsgegevens ontving afgelopen jaar 75% meer klachten over mogelijke overtredingen van de privacywet, zo'n 13.500. De meeste klachten gingen over bedrijven die niet duidelijk zijn over hoe ze persoonsgegevens gebruiken. De organisatie denkt dat de stijging vooral te maken heeft met de toegenomen zorgen die mensen hebben over hun privacy. Tennisser Mees Rutgering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bonzi uit Frankrijk. Het werd 4-6 en 4-6. De 18-jarige Rutgering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Dan het weer vanuit het zuidwesten, buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Blend.
1: A different kind of high. You know, feel me on this.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft bevestigd dat hij de aanvallen op Iran heeft opgeschort. Tegelijkertijd waarschuwt hij dat Israël met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. Een hoge Israëlische functionaris zei vanmiddag al dat de aanvallen stoppen. Dat zou zijn besloten na een telefoontje tussen Netanyahu en de Amerikaanse president Trump. Eerder vandaag meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Gisteren laaide het geweld op. Over en weer werden de afgelopen dag doelen gebombardeerd. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren tijdens de coronacrisis tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren tijdens de crisis slechter werd. De ambtenaar bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Maar volgens hem waren keuzes ook gewoon nodig.
1: We hebben het over dus een heftige psychologische, sociale, maatschappelijke schade die er is. Maar stelt u zich voor dat er wel mensen zouden zijn overleden omdat ze geen hulp konden krijgen? Dat zou ook tot hele grote psychische schade hebben geleid, denk ik.
0: Roskam Abbing zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Het Openbaar Ministerie verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Dat bleek vanmiddag tijdens een zitting. De vrouw zou meerdere keren methanol in het drinken van haar man hebben gedaan, een giftige vorm van alcohol. Het slachtoffer van 49 overleed in februari door vergiftiging. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen. Het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

1000 artiesten. 50 jaar North Sea Jazz. Met onder andere Nile Rodgers en Chic, The Roots, The Isley Brothers, John Legend, Jalen Ngonda, Giveon en Thundercat. Vier vijf decennia aan muziekrevolutie. Van de beste jazz, funk en soul tot de lekkerste hip-hop en R&B. North Sea Jazz. 10 tot en met 12 juli Rotterdam. De allerlaatste weekendtickets win je volgende week alleen.

0: 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Frankrijk en Duitsland trekken de stekker uit een gezamenlijk straaljagerproject. Het moderne gevechtsvliegtuig was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de VS. Maar na jaren van voorbereiding komen de landen er toch niet uit, vertelt correspondent Charlotte Waaiers.
2: De Fransen die zouden de leiding hebben over de bouw en de Duitsers wordt verweten dat zij dan dat intellectueel eigendom van de Fransen zouden willen afpakken en dat ze een marktaandeel wilden inpikken. En andersom zeggen de Duitsers, die Fransen die willen alleen maar dat wij onze portemonnee trekken en die weigeren te overleggen bij belangrijke keuzes.
1: Het project moest een symbool zijn voor betere Europese militaire samenwerking. Het OM verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Het slachtoffer van 49 overleed in februari. De vrouw heeft toegegeven dat het haar schuld was. Waarom ze dat heeft gedaan is onduidelijk. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord en poging tot moord. Op verschillende plaatsen in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zoals bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht omdat er takken op de weg zijn gewaaid. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en windstoten en heeft voor Zuid-Holland en Brabant code geel afgekondigd. De buien trekken later vanavond naar het noordoosten. Voetballer Jurriën Timber mist toch het WK met Oranje. De verdediger van Arsenal kampt al langere tijd met een liesblessure en is volgens de KNVB niet fit genoeg. En dat is een tegenvaller voor Oranje, vertelt commentator Anne de Jong.
3: Het is niet alleen een topverdediger, maar het was ook nog eens zo'n puzzelstukje dat de afgelopen jaren precies op zijn plek viel, centraal achterin naast Virgil van Dijk.
1: Lucharel Geertruida vervangt Timber in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Dan het weer vanuit het zuidwesten, dus buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien. Opnieuw veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn mensen vanavond de straat opgegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs is het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. De Nederlandse Orde van Advocaten maakt zich zorgen over het groeiend tekort aan asieladvocaten, dat meldt Nieuwsuur. Tegelijkertijd vrezen experts dat nieuwe asielregels gaan leiden tot meer en complexere zaken. Daardoor zullen problemen zich alleen maar gaan opstapelen, verwacht deze advocaat.
2: Dus je krijgt een verzwaring van de werklast überhaupt en een verzwaring van de beroepsprocedures. In combinatie met dat er al minder advocaten zijn, ja, dan heb je 3 keer verlies. Dat betekent op een gegeven moment dat de procedure zal stagneren. En dan deze keer niet omdat de IND het niet aan kan, maar omdat er gewoon geen advocaten zijn.
1: Een Somalische scheidsrechter is de toegang tot de VS geweigerd op het vliegveld van Miami, 3 dagen voor het WK voetbal begint. Dat zegt een functionaris van het Somalische ministerie van Jeugd en Sport. Direct bij aankomst werd hij door de autoriteiten teruggestuurd. Het is nog onduidelijk waarom de scheidsrechter het land niet in mocht. Dan het weer. Vannacht af en toe regen. Het koelt af naar 1 graad of 11. Morgenochtend soms wat zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden en wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Oekraïne. In Frankrijk gaan mensen de straat op uit woede over het rechtssysteem dat in hun ogen tekortschiet. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. Tegen de man die vastzit voor haar dood is in het verleden 4 keer aangifte gedaan voor ontucht en verkrachtingen van minderjarigen. Tot een veroordeling kwam het nooit. Correspondent Saskia Houtuin.
1: In heel Frankrijk wordt vanavond gedemonstreerd voor rechtbanken. En hier in Parijs voor het Paleis van Justitie. Voor Liana, maar ook voor alle andere kinderen die gevaar lopen. Ze willen dat er een wet wordt aangenomen die vrouwen en kinderen beter beschermt tegen geweld.
0: De wederzijdse raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig stilgelegd. De geweldsescalatie begon gisteravond. Daarna werden over en weer doelend gebombardeerd. Hoewel de landen elkaar dus nu niet meer aanvallen, zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de aanvallen op Hezbollah in Libanon wel doorgaan. Correspondent Lennart Vols.
2: Ja, en dan is de grote vraag, wat gaat Iran doen? Want Iran heeft al gezegd, als de gevechten daar niet stoppen, dan komen wij met een reactie. Dus het is echt nog afwachten of het inderdaad rustig blijft.
0: Want tegelijkertijd waarschuwt Israël dat het met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. In Reutlingen, in het zuidwesten van Duitsland, zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Dan het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend ook droog, daarna wisselvallig, met kans op stevige buien bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

3 dagen, 17 podia en meer dan 1000 artiesten. 50 jaar North Sea Jazz. Met onder andere Nile Rodgers en Chic, The Roots, The Isley Brothers, John Legend, Jalen Ngonda, Giveon en Thundercat. Vier 5 decennia aan muziekrevolutie. Van de beste jazz, funk en soul tot de lekkerste hip-hop en R&B. North Sea Jazz, 10 tot en met 12 juli Rotterdam. De allerlaatste weekendtickets win je volgende week alleen bij...

Houtkamp met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn vanavond mensen de straat op gegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs was het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van de ontucht met minderjarigen. Maar justitie kwam nooit in actie. Demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. In Reutlingen, in het zuidwesten van Duitsland, zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Vanwege de storing draaide een ziekenhuis tijdelijk op een noodgenerator. En geplande operaties moesten worden uitgesteld. Ook werkten de verkeerslichten niet in de regio. Inmiddels is er een noodpunt ingericht waar telefoons kunnen worden opgeladen en babyvoeding kan worden opgewarmd. Wie er achter de brandstichting zit, is nog niet duidelijk. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het gaat om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Irak. In Oekraïne. Daardoor is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat ze dan worden gebruikt voor de oorlogsindustrie. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat de takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. En in Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen. Dat meldt Omroep Friesland. Het weer dan. In de loop van de avond wordt op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af, dan gaat of 10. Morgenochtend is het ook droog, maar daarna wordt het wisselvallig. Inmiddag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. In Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen, meldt Omroep Friesland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Dat verbod geldt ook voor auto-onderdelen. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt morgenmiddag rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

gekkigheid horen, dan moet je luisteren naar de Morning Show op NPO Blend. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Lekker wakker worden met elkaar. NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. 2 klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Mini World Rotterdam heeft de deuren per direct gesloten omdat het failliet is. Het miniatuurmuseum had al lange financiële problemen. In het museum waren eerst vooral model spoorbanen te zien, later ook bekende Rotterdamse bouwwerken zoals Stadion de Kuip en de Euromast. Voetballer Jurriën Timber wordt toch niet geselecteerd voor het WK voetbal. De verdediger van Arsenal had al een tijd last van een blessure. In zijn plaats komt Lucerel Geertruida in de selectie van bondcoach Ronald Koeman. De verdediger van Sunderland stond op de reservelijst van Oranje. Het Nederlands elftal won afgelopen avond met 2-1 het oefenduel tegen Oezbekistan. Het weer.

Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

3 dagen, 17 podia en meer dan 1000 artiesten. 50 jaar North Sea Jazz. Met onder andere Nile Rodgers en Chic, The Roots, The Isley Brothers, John Legend, Jalen en Gonda, Giveon en Thundercat. Vier 5 decennia aan muziekrevolutie. Van de beste jazz, funk en soul tot de lekkerste hip-hop en R&B. North Sea Jazz. 10 tot en met 12 juli Rotterdam. De allerlaatste weekendtickets win je volgende week alleen bij